0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone en dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009

0: 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. En dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer opengaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal opengaan. En dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: פרץ.
1: And love hurts. Goedemorgen, het is 6 uur. Koen en Sander Show gaat beginnen met het nieuws. Hier is Alle.
2: Goedemorgen. Het tv-programma De Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen.
3: Maar er kan er maar één! De winnaar zijn... De Bondgenoten!
2: Ja, de reality-spelshow kreeg de meeste stemmen van de kijkers thuis. Presentator Jan Versteeg is trots.
4: Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. En dan toch je zo bloot durven geven. Soms zelfs letterlijk. Maar je zo bloot durven geven voor de camera.
2: Ja, hij won zelf ook nog een prijs. De ring voor beste presentator. Oud-tv-producent Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. De regenboogvlag wappert overmorgen voor het eerst aan het gebouw van de Tweede Kamer. Zondag is het namelijk Coming Out Day. Meerdere politieke partijen wilden daarom als steun de vlag daar laten hangen. Maar de SGP probeerde dat te voorkomen. Gisteravond laat stemde een meerderheid alsnog voor. Dan naar België. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Ook gisteren was het in Frankrijk trouwens onrustig. Er werden ruim 500 mensen opgepakt. En steeds meer mensen betalen voor nieuws. Al meerdere jaren op rij is daardoor de omzet bij kranten gestegen. Dat heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Het weer van Buienradar, bewolkt en regen. Vooral in het westen kan het flink doorplensen. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden.
1: Dankjewel, hè. Dan kijken we eens even naar de weg. Is er al een file te melden? Jazeker. Eentje op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Bij havens 6200 7000 is nog altijd de oprit dicht. En daarom 10 minuten extra.
5: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
1: Sander Show. Zo, Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Ah, heerlijk voor de altijd fijne vrijdag 9 oktober. Welkom bij de Koen en Sander Show met Joe en Aretha Franklin.

0: Goedemorgen, vrijdag is het 9 oktober. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Joe. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, goed. Ja, lekker geslapen met de auto weer. Want het regent wel weer heel hard.
0: Ja, het is herfst.
1: Dan ben ik weer zeikers nat tot op mijn onderbroek. Maar voor resten en het weekend voor de deur ook wel even lekker.
0: Lekker. Alleen goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nieuwslezer van diensten is er ook. En over het weekend gesproken.
3: Met Joe zit je front row.
0: Ja. We gaan er even met gestrekt been in, meteen, mooi, in deze show. Want wij hebben tickets voor de wedstrijd Feyenoord tegen AZ. En zoals dat dan wordt gezegd, dat is best een leuk affiche.
1: Absoluut, belangrijk ook. Dat is echt een belangrijke. Het is natuurlijk in de Kuip altijd bijzonder daar te zijn. Maar Feyenoord doet het heel goed. En AZ doet het heel goed. Het is natuurlijk gewoon de eerste competitiewedstrijd na 4,5 week interlandbreek voor mijn gevoel.
0: Ja.
1: Dan is het wel even goed om te kijken hoe de clubs ervoor staan. En ja, morgen gaat het toch al, wordt er weer een stapje gezet. En het gat vergroot met de concurrentie.
0: Wat duurde die interlandbreek inderdaad lang, hè?
1: Ja. Ik weet
0: twee
1: niet.
0: Twee weken.
1: Ik weet niet eens meer hoe de spelers van Ajax heten.
0: Nee.
1: Ja,
0: maar ik had het idee, die spelers vonden het ook allemaal te lang duren.
1: Nou, kijk, als jij gewoon geen international bent, dan kan je gewoon 20 dagen in een afklikkliniek gaan zitten zonder dat iemand.
0: Maar wordt er dan nog wel getraind eigenlijk?
1: Ja.
0: Dus dat gaat door, ja, maar dan zonder de internationals?
1: Ja, ze gaan niet stilzitten. Nee. Ze moeten natuurlijk wel ook op conditie op peil houden. En ja, precies. Dat is gewoon elke training is er eentje.
0: Nou, ja, je valt met je neus in de boter. Het is natuurlijk nog lekker vroeg. 6:10 in de ochtend. Kans is natuurlijk heel groot dat de verstokte Feyenoord AZ-fans nog lekker liggen te tukken. Jouw kans om 2 kaarten voor Feyenoord AZ te winnen. Morgenavond in de Kuip in Rotterdam. En luister goed. Sander heeft een raadsel.
1: Ja. Giovanni van Bronckhorst, die rijdt in Rotterdam in een zwarte, geblindeerde auto over een weg waarvan de straatverlichting kapot is. De maan schijnt niet en er is geen ster te zien. En de koplampen van de auto zijn uit. Er steekt een zwarte kat over in een zwarte steeg, maar van Bronckhorst remt precies op tijd om de kat te ontwijken. Hoe zag hij de kat?
0: Voor mij is het 6:10.
1: Van Bronckhorst rijdt in een zwarte geblindeerde auto over een weg waarvan de straatverlichting kapot is. De maan schijnt niet, geen sterren, koplampen zijn uit. Er steekt een zwarte kat over in een zwarte steeg. Hij remt precies op tijd, kan ontwijken. Maar hoe heeft hij de kat gezien? Hoe kan dat?
0: Nou, denk daar maar eens even goed over na. En als je het antwoord weet, mag je nu gaan appen. Kaarten winnen dus voor de wedstrijd Feyenoord AZ. Check even je agenda, want die wedstrijd is morgen.

0: Mr. Blue Sky van ELO, de Electric Light Orchestra. In de Koen en Sander Show, goedemorgen, vrijdagochtend. We hebben groot nieuws vandaag.
1: Hebben wij groot nieuws vandaag?
0: Ja, 8:15 deze ochtend. We hebben nog 2 uurtjes en dan mogen we het grote nieuws mogen wij gaan vertellen. Ja.
1: Ja, kleine hint, dit is onze laatste.
0: Wat zeg jij nou?
1: Oh, dat is een grote hint, sorry, ik verspreek.
2: Met Joe zit je front row.
0: We hebben echt leuk nieuws te melden. En dat is vooral leuk voor alle mensen die luisteren naar Joe. Dus 8:15 deze ochtend ga je het horen in de ochtendshow. Maar eerst hebben wij zomaar tickets weg te geven voor de wedstrijd van morgen. De nummers 1 en 2 die hier spelen tegen elkaar, namelijk Feyenoord en AZ.
1: Ja, ja, echt een belangrijke wedstrijd. Want dan, zoals het heet, kan je een gat slaan.
0: Ja,
1: een 6-puntenwedstrijd.
0: Ja, dat is wel, ja, 6-puntenwedstrijd. Ja, zeker wel, ja. Sander, jij hebt een raadsel. Doe hem nog een keer.
1: Ja, Giovanni van Bronckhorst rijdt in Rotterdam in een zwarte geblindeerde auto over een weg waarvan de straatverlichting kapot is. De maan schijnt niet en er is echt werkelijk waar geen ster te zien. En de koplampen van de auto die zijn uit. Er steekt een zwarte kat over in een zwarte donkere steeg. Maar van Bronckhorst remt precies op tijd om de kat te ontwijken. Hoe zag hij de kat?
0: Ja. Robin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Uit Leeuwarden. Goedemorgen, Robert. Wat ben je aan het doen?
3: Ja, ik zit nu in de auto te wachten om weer verder te rijden. Ik ben onderweg naar cursus.
0: Oh.
3: In Den Helder. Ik zit zelf bij de marine. Ik heb cursus met mijn broertje.
0: Oh.
3: Waarbij als ik de kaarten win, dat ik dan vanavond met hem, of morgen met hem naar Ajax of naar AZ Feyenoord ga.
1: Oeh, pas op wat je zegt.
3: Oh, ja, heel gevaarlijk. Oh.
0: Oké, wat voor cursus is het dan?
3: Ja, het is een systeemchef. Dus eigenlijk als er calamiteiten zijn aan boord van schepen, dan op dat moment acteren ze maar. Dus dingen spanningsvrij maken, zodat ze kunnen aanvallen met brandblusmaterialen en dat soort dingen allemaal.
0: Ik snap het.
1: Nou goed, het raadsel, je hebt het gehoord. Wat is het antwoord?
3: Ja, ik denk dat het is helemaal niet donker. Het is gewoon overdag.
1: Ja, joh, het is 2:30.
3: Ja, juist, lekker. Ja.
0: Robin, gefeliciteerd. Je bent erbij, Feyenoord AZ, morgen in de Kuip in Rotterdam. Heel veel plezier met je broertje.
3: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Geweldig, dankjewel.
0: Succes met de cursus.
3: Show, hè.
0: Dankjewel. Hoi. Ja, het wordt zeker een fijne show. Groot nieuws hebben te melden. Hoop dingen waar we nog op terug moeten komen. De televisiering natuurlijk. En gelukkig is daar ook Eros Ramazzotti.

0: liedje over de pizza calzone van Eros Ramazzotti. Sebastas una calzone. Nou, pizzaatje dit weekend.
1: Ja.
0: Zou er wel weer in gaan, hoor.
1: Lekker op de barbecue.
0: Heerlijk. Maar het is er niet echt weer voor.
1: Nee.
0: 6:50, goedemorgen. Welkom bij Joe. En hier is hij dan, hoor. De spreuk van Sander om de dag even lekker te beginnen.
1: Het leven is als een velletje toiletpapier. Soms zit je er wel eens doorheen.
0: Dat gebeurt mij overigens eigenlijk nooit.
1: Eerlijk?
0: Ik ben eerlijk, ja.
1: Heb je dan in de tuin gewerkt?
0: Tot het nieuws, Genesis.

0: Genesis. En zometeen het nieuws van 6:30. Anne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het regende gouden ringen gisteravond. We blikken zo terug op het televisiegala.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Leef jij voor het voetbal op tv en in het stadion? Luister dan.

0: Luister nu naar de Koen en Sander Show. En maak kans op tickets voor de wedstrijd Feyenoord AZ. Aangeboden door Eurojackpot.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
19: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
24: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
25: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
24: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
26: Ik heb het weerbericht voor je van de Buienradar. Bewolkt, regenachtig vandaag, vooral in het westen kan wat flink gaan doorplensen. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden. En dan de verkeersinformatie. Vrijdagochtend, dan is de ochtendspits over het algemeen zeer bescheiden. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk, 10 minuten. Dan een kapotte auto op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens 6200, 7000, 20 minuten. En de afrit is dicht, excuus, op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Maasbracht, 10 minuten. En dan het nieuws van 6:30, Alain Altena.
0: Goedemorgen. Ik begin in Amsterdam. Daar is de brand onder het Olympisch Stadion na uren onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage en de brandweer kon er maar moeilijk bij. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. De executie van een oud legerpsychiater in Amerika wordt misschien live uitgezonden. Dat wil oorlogsminister Pete Hegseth. De psychiater doodde jaren geleden 13 militairen en komt over 2 maanden in Texas voor een vuurpeloton te staan.
1: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, als het doorgaat, dan is het voor het eerst sinds 90 jaar dat er een openbare executie is in Amerika.
2: Wauw. Dit is wel heftig.
3: Dan zit je thuis en dat je denkt, weet je wat, zal ik even de was doen? Nee, die executie is. Laten we daar even met z'n tweeën lekker met een doos Churritos zitten.
26: Het is toch helemaal, ja, er wordt gewoon iemand doodgemaakt. Het is, ja, zo heftig.
3: Ja, ja, en ook voor degene die doodgemaakt wordt.
0: Ja. Kinderen moeten gemiddeld 7 maanden wachten voordat ze kunnen beginnen met zwemles. Dat zegt de Nationale Raad Zwemveiligheid in Trouw. Zij waarschuwen voor ongelijkheid. Vooral kinderen uit armere gezinnen lopen achter, omdat goedkopere zwemscholen vaak langere wachtlijsten hebben. Ja, een derde van de kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens heeft geen zwemdiploma. En de Gouden Televisiering is weer uitgedeeld. Het gala werd gisteravond gepresenteerd door Jan Smit en cabaretier Peter Pannenkoek, die de avond zo begon.
11: Welkom bij AfroTros. Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
0: Ja, de toon was meteen gezet. Uiteindelijk ging het tv-programma De Bondgenoten en met de hoofdprijs vandoor. De reality-spelshow won van Kassa en Woeste Grond. Presentator Jan Versteeg zei dit op het podium.
14: Die 169 mensen die tot nu toe in de loods hebben gezeten. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: Ja, het was sowieso een lekkere avond voor Jan Versteeg, want hij won de ring voor beste presentator. En er waren nog meer mensen heel blij. Ook Britt Dekker. Zij kreeg de televisiering Jeugd voor Paardenpraat TV. En haar speech was iets chaotischer.
26: Verrassend.
21: Bedankt iedereen die gestemd heeft. Bedankt het hele team. Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Ja! Paarden! Ja!
0: Ja. En tot slot, Joop van den Ende, die kreeg een speciale oeuvrering. En dat was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won.
3: En hij kreeg een ovatie van 1,5 minuut.
0: Zeker, ja, dat ging echt minutenlang
3: dat
0: door.
3: Dat was echt indrukwekkend.
0: Ja.
3: Enige
0: ja.
3: Hoogtepuntje van de avond.
26: En verdient toch, Joop van den Ende.
3: Absoluut verdient, ja zeker. Mooi. Want dat betreft zijn er wel meer mensen achter de schermen die zo'n oeuvrewoord zouden mogen krijgen.
26: Ja, ja, absoluut. Dankjewel Alain voor het nieuws voor deze vrijdagochtend. We gaan zeker nog napraten over het televisiering gala van gisteren. Maar eerst gaan wij aantreden voor ons dagelijkse spelletje, de beroepentest. Paula, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Paula, je komt uit Goudswaard. Wij gaan proberen om samen met onze luisteraars, gelukkig, want die helpen altijd mee in de app, jouw beroep te raden. Ben je er klaar voor?
27: Ik ben er klaar voor.
3: Paula, vandaag de hele dag op het programma Regen, Regen en Nog eens Regen. Heeft die regen invloed op je werkzaamheden?
27: Ja.
3: Dat was duidelijk.
26: Oh, ik hoor het al. We moeten goed beslagen ten ijs komen bij Paula. Straks hier.

0: Zou lekker zijn als we met een overwinning het weekend in kunnen gaan.
1: Zou lekker zijn.
0: Toch?
1: Zou lekker zijn.
0: Beetje competitief zijn we natuurlijk wel. Paula uit Goudswaard is de hoofdpersoon in de beroepentest. Paula, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij mogen 7 vragen aan je stellen. Dan krijgen we dan hopelijk 7 mooie antwoorden op van jou. En dan hopen we natuurlijk te weten wat jouw werk is. Heeft de regen van vandaag invloed op jouw werkzaamheden? Vroeg Sander zojuist al aan jou. Zei je kort en krachtig? Ja.
2: Dat klopt.
0: Dan gaan we naar vraag 2.
1: Paula, vraag 2 is... Wat is de belangrijkste machine of apparaat waar jij gebruik van moet maken op je werk? Een machine of een apparaat?
2: Dan zeg ik mijn auto.
1: Oké.
0: Als jij ergens komt op een feestje of zo, verjaardag, en je vertelt over jouw werk, welke opmerking hoor je dan vaak van de mensen?
2: De meeste vinden het heel leuk. Eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay.
2: Ja, ik kan nu niet... Eigenlijk vindt iedereen het gewoon leuk. Of niet. Maar er zit niks tussenin.
1: Als jij op je plaats van bestemming bent, je werkplek... en je draait een rondje, wat zie je dan om je heen?
2: Dat ligt eraan. Het kan binnen zijn, het kan buiten zijn... het kan tussen de huizen zijn, het kan in de polder zijn.
1: In de wat? In de kolder?
2: Nee, in de polder.
1: In de polder.
0: Het kan binnen zijn, het kan buiten zijn, het kan tussen de huizen zijn, het kan in de polder zijn. Wat heb je op een dag het meeste in je handen? Wat je voor je werk nodig hebt natuurlijk.
2: Ik denk eigenlijk niks.
0: Shit.
2: Ja, ik leg wel eens iets weg voor iemand, maar dat varieert van panden tot een jas.
0: Handen? Panden?
2: Nee, tanden.
0: Tanden?
2: Ja, maar dat heeft niet specifiek iets met mijn werk te maken, maar het is wel eens gebeurd.
0: Dat je tanden weglegt?
2: Ja.
0: En dat was dan... Nou oké, mag ik niet vragen. We hebben nog 2 vragen.
1: Maar je mag een vraag stellen hoor.
0: Maar waar, maar met het risico dat we hebben er nog 2 hè, die we mogen stellen.
2: Ja, ik zou hier niet op doorgaan.
0: Oké.
1: Oké.
0: Oké. Ja, dit is toch verschrikkelijk moeilijk, jongens.
1: Ja. Los jij problemen op van mensen? Nee, laat ik het anders zeggen. Ik moet een beetje versnellen, want we hebben nog maar 2 vragen. Als jij in contact komt met mensen, wat vragen die mensen aan jou? Wat voor hulp hebben ze nodig?
2: Ze hebben wel hulp nodig. En vaak, ik moet wel echt uitvragen naar een specifieke vraag. Maar meestal is het wat globaler.
1: Ja.
2: Maar het gaat niet altijd om de mensen zelf. Het is meer met iets wat ze doen.
1: Oké.
0: Okay. Jezus, joh. We hebben nog 1 vraag.
1: Ja.
0: Ja, ik twijfel, Sander. Moeten we vragen naar het geluid?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ja, dat kan hoor. Het specifieke benoeming van de polder?
0: Ja, valt mij ook op, ja. Dat denk ik toch al. Zou ze iets in de grond doen?
1: Ja, agrarisch in
0: daar
1: de grond.
0: Iets vinden.
1: Misschien is ze veearts. Zoiets, weet je wel. Maar, of we kunnen vragen, het is nog niet aan jou, Paula. Waarom voor haar die polder zo belangrijk? Wat?
0: Ja, goeie. Ja, jij benoemde specifiek de polder, hè, Paula? Vertel daar eens wat meer over. Waarom de polder?
2: Omdat ik op veel locaties werk.
0: Ja.
2: En heel veel van mijn klanten, die hebben daar de locatie waar ik mijn werk moet doen.
0: Ah. Ja. Ik heb wel een idee waar we het moeten gaan zoeken, maar dan weten we nog steeds niet wat voor werk ze doet natuurlijk.
1: Nee, maar het is ook niet, want we gingen op een gegeven moment hebben we goed gespeeld. Het is geen Mission Impossible. En vergeet niet dat we 3,2 miljoen detectives te luisteren hebben.
0: Nou, we hebben de hulp nodig in de app van Joe. Wat denk jij? Wat is het werk van Paula? Laat maar weten en ik kom er straks met een antwoord. Kom.

0: beetje taf. Is de beroepentest van vandaag wel? Paula is hoofdpersoon en wat weten we over haar werk na 7 vragen? Nou, de regen van vandaag heeft zeker invloed op haar werkzaamheden. Haar auto is heel belangrijk op een werkdag. En mensen vinden haar werk heel leuk of helemaal niet leuk. Er zit eigenlijk niks tussenin. Ze heeft ook niets specifieks in haar handen, daar vroegen we nog om. Ze heeft wel eens iets moeten wegleggen, een jas of zelfs tanden. Maar daar hoefden we niet over door te vragen, zei ze. Ze is zowel binnen als buiten aan het werk en veel in de polder. Want haar klanten zitten dus vaak in de polder, die hebben dan hulp nodig. En daarbij gaat het niet altijd om de mensen zelf.
1: Ja, nou, dan komt er ontzettend veel binnen en eigenlijk is geen één antwoord hetzelfde. Bijvoorbeeld Marcel denkt hieraan.
2: Ik denk dat ze iets van elektricien is of zo.
1: Ja, en Ingeborg denkt het volgende.
3: Paula werkt in de thuiszorg.
1: Ja, en Teunis denkt een taxichauffeur, paardenfluisteraar, inspecteur voor dierenwelzijn. Postbode denkt Martin, grondstewardess denkt Ruben, inkoper aardappels, veearts, conductrice. Zoals Pieter appt, geen flauw idee. Nou, daar zitten we ook een beetje op. Maar er is wel toch, als je goed kijkt, een soort van richting duidelijk. Willem bijvoorbeeld.
4: Goedemorgen, ik denk dat Paula landmeter is of iets bij het kadaster.
1: Ja, en Erik?
5: Ik denk dat ze ecoloog is.
1: Ja, en dat is wel meer mensen die dan toch zeggen, ze is case manager bij Rijkswaterstaat. Nou ja, een beetje dat het toch een beetje in de quasi-agrarische dienende sector zit.
0: Ja. Nou ja, goed, dat in de polder, dan denk ik aan boerderijen, aan agrariërs.
1: Ja.
0: Boeren. Maar wat ze daar dan doet. Ja, ze zegt, het gaat niet altijd om de mensen zelf. Dan denk ik al heel snel aan dieren.
1: Ja.
0: Dus ik vind dan een veearts of een veeartsassistent niet gek gedacht.
1: Nee, of het gaat om het land zelf.
0: Ja, precies. Dus ik ben in de kadasterhoek.
1: Ik weet niet waarom, maar Kees zegt, ze is pijlbeheerder bij het waterschap. Ja, dan ben je niet in huizen, denk ik, hè.
0: Paula, het is moeilijk. Het is moeilijk.
6: Ja, als je het hoort niet.
0: Als je het hoort niet.
1: Staat hij ertussen? Heb je hem al gehoord?
6: Ik heb wel de goede richting gehoord, zeker.
1: De goede richting.
0: Oh god. Nou, we moeten een keuze maken. Ja. We moeten een keuze maken.
1: Nou, zullen we dan veearts die kant op gaan?
0: Ja, ja, daar neig ik naar, maar ja.
1: Instaminator. Dacht, dat doe je ook wel eens je tanden uit.
0: Oké, Paula. Wij denken dat jij iets doet met de dieren, dan houden we het op veearts of assistent veearts.
6: Je zit wel een goede kant op, maar het is het niet.
1: Oh, nou, de goede kant op al heel wat. Wat ben je dan wel? Help ons.
6: Ik ben paardrijinstructrice.
0: Oh! Jongen.
1: Ja. Ja, en dat doe je op een auto?
6: Nee, maar ik rij wel soms de hele dag van klant naar klant.
1: Oh, en dan geef je dus eigenlijk aan huis paardrijles?
6: Ja, ik werk op 2 verschillende maneges, dus daar, vandaar dus ook de tandjes. Ik heb wel eens jonge kindjes en dan hoor ik ineens, juf, mijn tand is eruit.
0: Oh, ja. Nou, is goed dat we daar niet over door hebben gevraagd, inderdaad.
6: Nee, dat was niet de goede kant op.
0: Maar ik moet zeggen, paardrijden, het wordt ook vaak met therapie gebruikt. Hè? Een paard is gewoon, als hij het niet voelt, dan gaat hij ook niet lopen.
6: Nee, dus vandaar, maar al mijn klanten hebben een hulpvraag. En soms gaat het dus wel om hun, en soms gaat het om hun paard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Leuk.
0: Nou, heel leuk werk inderdaad, maar wel een beetje balen dat wij het niet goed hadden. Maar we waren nog wel in de richting gekomen, Paula zou stoken.
1: En hoe zit je haar vandaag, Paula?
6: Wat zei je?
1: Hoe zit je haar?
6: Ik gok in de war vanmiddag.
1: Niet in de paardenstaart?

0: 1983, Bad English. And time stood still. Straks krijg je het nieuws van 7 uur. Allee, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het kabinet komt met een nieuw plan om Bolle Jos op te pakken.
0: Ja, dat roepen ze al heel lang.
1: Meer.
0: Straks meer daarover in het nieuws van 7 uur. En Sander,
2: ja.
0: Luister even goed. Eén noot van de grote hit.
2: Oh, dat is Live on a Prayer, denk ik.
0: Van?
2: Bon Jovi.
0: Goed. Bon Jovi, hoor je zo.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
18: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
25: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
26: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
27: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
28: Alleen bij
26: Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans

0: zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij het nieuws van 7 uur, hier is Alain Altena.
3: Goedemorgen. Binnen een jaar moet drugscrimineel Bolle Jos zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, schrijft de Telegraaf. Jos Leidekkers, zoals Bolle Jos echt heet, zit ondergedoken in Sierra Leone en tot nu toe weigert het land hem uit te leveren. Het kabinet wil nu de politie in het vlakbijgelegen Ghana gaan helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen en om hem op te pakken. De regenboogvlag wappert deze zondag voor het eerst aan het gebouw van de Tweede Kamer. Zondag is het Coming Out Day. Meerdere politieke partijen wilden daarom als steun voor de LHBTI-gemeenschap de vlag daar laten hangen. Maar de SGP probeerde dat te voorkomen. En gisteravond laat stemde een meerderheid alsnog voor. De vrouw uit Rotterdam, die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM daar uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. En het tv-programma De Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. De reality-spelshow kreeg de meeste stemmen van de kijkers thuis. En presentator Jan Versteeg is trots.
4: Oh, wat een avond, hè. Ik wil beginnen bij de mensen thuis. De kijkers, dank. Dank voor het in jullie hart te sluiten van De Bondgenoten. Want zo kijken elke dag en het stemmen, want zonder jullie hadden we deze niet.
3: Ja, De Bondgenoten versloeg de andere genomineerde Kassa en Woeste Grond. En oud-tv-producent Job van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het weer van Buienradar, een echte herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden, maar tijdens regen is het een stuk kouder.
2: Dankjewel, Alain. Er zijn 4 vertragingen op de weg. En dat valt mee, gelukkig, hè, voor de vrijdag altijd rustig. Ridderkerk, Oostvoorne. Dan zijn we weer op de A15, havens 6200, 7000. Daar op dit moment 25 minuten vertraging. En de A73, Nijmegen in de richting Maasbracht. Voor Maasbracht waren 20 minuten omdat de afrit is afgesloten. Sanne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, ik heb een prachtig cadeau van jou gekregen. Het heeft alles te maken met ons 20-jarig jubileum. We hebben een eerste keer ervaring aan elkaar gegeven. En mijn uitdaging is om voor het eerst in mijn leven zelfstandig een vliegtuig te gaan maken.
5: Ja, dat is niet niks.
2: Dat is zeker niet niks. Daar moet natuurlijk ook een beetje voor geoefend worden. Gisteren was mijn tweede vliegles.
5: Oh, en hoe ging dat?
2: Daar ga ik je straks over vertellen.
5: Oh.
2: Maar ik heb een opname uit de cockpit.
5: Ja.
2: En dan vliegen we ergens overheen.
5: Oh.
2: Luister even goed.
5: Ja.
2: Want mijn instructeur die ontpopt zich als een soort gids eigenlijk.
5: Ja, leuk.
2: Dus we vliegen ergens overheen. Je moet weten, we zijn opgestegen bij het vliegveld van Teugen. Het ligt een beetje richting het oosten van het land. Luister even naar de cockpitopname.
6: Oh. Dat is echt, ziet er fantastisch mooi uit vanaf boven.
7: Wauw. Het ligt er mooi bij zo in het zonnetje. Ja, prachtig zeg.
6: Dat jachtslot ook, hè. Zie dat in het
2: water? Is dat het jachtslot?
6: Dat is het jachtslot.
7: Zo.
6: En dan net iets links erachter heb je dus dat witte. Een beetje een hoefijzervorm. Ja, U-vorm. Dat zijn dan de paardenstallen.
7: Prachtig.
8: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander
2: Show. Nou, je mag er even over nadenken.
5: Villa Zwijnenbergen.

0: Dat is echt, ziet er fantastisch mooi uit vanaf boven.
1: Wauw. Het ligt er mooi bij zo in het zonnetje. Ja, prachtig zeg.
0: Dat jachtslot ook, hè? Zie je dat in het
1: water? Dat het jachtslot?
0: Dat is het jachtslot.
1: Zo.
0: En dan netjes links erachter heb je dus dat witte. Een beetje een hoefijzervorm.
1: Ja,
0: U-vorm. Dat zijn dan de padenstallen.
1: Prachtig.

0: Davy, Living, on a Prayer.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander.
3: Ja.
2: De Koen en Sander Show.
3: Welkom, welkom voor de vrijdagochtend. 9 oktober. Dit is de ochtendshow van Joe. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen, hallo.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag Paarse Vrijdag.
4: Paarse Vrijdag, heel belangrijk vind ik zelf. Mijn kindjes die gaan ook in paars naar school. En iedereen die paarse kleding heeft, doe het. Want dan draag je mee uit, als je erachter staat, dat iedereen gewoon, zeker deze dag, mag zijn wie die wil zijn. Draag het uit. Liefde, laat liefde regeren.
3: Ja.
4: Zelf ben ik, ik heb dus niks paars. Het is wel een lastige kleur.
3: Jij zit hier te verkondigen aan het hele land. Doe iets paars aan. Nou kijk, dat heb ik ook gedaan. Ik heb iets paars. Sterk nog, ik heb ook nog... Oh. Ik heb nog een extra paars dingetje meegenomen. Want jij zit hier gewoon in een grijze trui.
4: Nou, jij hebt, dat is toch geen paars wat je aan hebt?
3: Wat is het dan?
4: Ja.
3: Ja, het is radio. Je kan het niet zien. Maar
4: is dit paars?
3: Ja. Dit is paars, ja.
4: Nou, het is een beetje marineblauw.
3: Ja, houd toch op, zeg.
4: Kijk, dat is paars.
3: Ja, oké. Ik had er nog eentje. Maar dan ga je kritiek op mij geven, terwijl jij hier de grijze...
4: Ja, maar ik zeg niet dat ik iets paars aan heb. Want ik heb dus... Ik vind het een gesteunde actie. Geweldig allemaal. Maar kunnen we er voortaan rode vrijdag van maken? Of blauwe vrijdag? Mensen hebben niet veel paarse kleren thuis liggen.
3: Nee, dat klopt, ja.
4: Of maken gewoon regenboogvrijdag van.
3: Nou, kijk
4: ja, nou ken ik het weer.
3: Zo. Hoppakee. Ja, ik dacht al, je gaat er moeilijk over doen, dus ik neem gewoon 2 shirtjes mee.
4: Staat je goed, homo?
3: Ja. Nou, wat zeg jij nou?
4: Als je paasdagen, vraag ik het om. Nee, maar is het juist is positief bedoeld, hè? Dat je moet kunnen zeggen wat je bent en wie je bent. En...
3: Nee, daar lul je niet meer uit.
4: Jawel.
3: Dat kan je dus vandaag de dag gewoon niet meer zeggen.
4: Kan je dus wel zeggen.
3: Wat? Dat staat je goed, homo?
4: Ja. Nou, wat zeg jij nou?
3: Nee, dat kan je niet meer zeggen.
4: Waarom kan je dat niet zeggen?
3: Nee, dat maakte ik vroeger. Vroeger maakten we daar nog wel grapjes mee natuurlijk. Maar dat kan dus gewoon niet meer.
4: Kan je het überhaupt niet zeggen of kan je het woord aan zich niet zeggen?
3: Natuurlijk kan je het woord wel zeggen. Homo kan je toch wel gewoon zeggen?
4: Nee, dat mag ook niet.
3: Maar dat staat je goed, homo.
4: Nu moet je zeggen, queer.
3: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, maar kijk bijvoorbeeld...
4: Nou,
3: ik kijk nog wel eens naar de VI. Hè? Daar vind ik van alles van. Maar en daar zegt Johan Derksen, hoor ik heel vaak zeggen, homofiel.
4: Ja, dat is ouderwets.
3: Dat kan je echt niet zeggen.
4: Nee,
3: je bent homoseksueel.
4: Bijvoorbeeld.
3: Maar dat is niks mis met dat woord.
4: Vind ik ook al een beetje ouderwets.
3: Nee, joh. Ja.
4: Ja.
3: Nee, je bent ook de
4: homoseksueel. Je behoort tot de queer community.
3: Ja, dat ook. Ja. Volgens mij is niks mis met het woord homo.
4: Maar je moet nog wel gewoon... Er mag altijd nog wel een knip... Kijk, een totale acceptatie is als je er ook mee kan lachen. Toch?
3: Zeker, ja.
4: Homo.
3: Ja. Ja. Nou, dat kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Nee, vind ik echt niet kunnen.
4: Maar wel lachen.
3: Hey, wij mogen over een uurtje iets moois bekend gaan maken.
4: Ja.
3: We gaan iets heel leuks bekend maken. Iets wat we binnenkort gaan doen hier bij Joe. Dus dat is over een uurtje om 7:15. Maar even terug, want gisteren heb ik mijn tweede vliegles gehad.
4: Ja!
3: Ik ben de lucht ingegaan met een eenmotorig vliegtuig. Alles in aanloop naar aanstaande dinsdag. Want dan moet ik in principe goed getraind zijn. Goed genoeg getraind zijn.
4: Ja.
3: Om zelfstandig te kunnen landen.
4: En je zou dus afgelopen dinsdag een lesje pakken.
3: Ja.
4: Maar dat ging niet door wegens mist.
3: Ja, het zicht was echt te slecht.
4: En daar heb ik natuurlijk als leek nooit bij nagedacht... dat natuurlijk ook externe factoren betreft.
3: Ja, zeker.
4: Ja. Ja.
3: Ik ga straks vertellen over die tweede vliegles... want gisteren zijn we dus wel de lucht ingegaan. En we zijn over een hele mooie locatie gevlogen. Luister even.
5: Oh, dat is echt, ziet er fantastisch mooi uit vanaf boven.
6: Wauw. Het ligt er mooi bij zo in het zonnetje. Ja, prachtig zeg.
5: Dat jachtslot ook, hè? Zie je dat in het
6: water? Is dat het jachtslot?
5: Dat is het jachtslot.
6: Zo.
5: En dan net iets links daarachter heb je dus dat witte. Een beetje een hoefijzervorm,
6: ja.
5: Een U-vorm. Dat zijn dan de paardenstallen.
6: Prachtig.
3: Waar zijn we overheen gevlogen, denk jij, Sander?
4: Ja, ik denk zelf Paleis Soestdijk.
3: Paleis Soestdijk. Is niet het goede antwoord.
4: Hoi.

0: Show. Ja, al 20 jaar zitten wij naast elkaar. Sander, maken wij de Koen en Sander Show. Reden voor een feestje, toch een beetje een jubileum hebben we gevierd.
1: Absoluut.
0: En dat doen we nog steeds. Ja. Want we hebben elkaar een eerste keer ervaring gegeven. Jij gaat opgeleid worden tot, ja, het is echt waar, showworstelaar.
1: Ja. En ja. Jij gaat, kijk, we kijken achterom, we kijken ook vooruit, maar jij gaat omhoog kijken. Ja. En op een gegeven moment ook weer naar beneden. Want jij gaat de lucht in, jouw eerste keer gaat zijn een vliegtuig landen, zelfstandig.
0: Ja, een eenmotorig vliegtuig. Hè. We hebben het hier niet over een Boeing 747. Nee. Iets te veel van de goede.
1: Dat wordt de volgende
0: stap. Ja. Ja, goed, vliegen vind ik fantastisch. En ik ben ook al jaren ambassadeur van Stichting Hoogvliegers. Dat is voor zieke kinderen die dan een rondvlucht krijgen aangeboden. Vind ik ook prachtig. Ja, ik heb vaak in zo'n klein toestelletje gezeten, maar nog nooit zelf zo'n ding geland.
1: Nee.
0: En het is toch wel stiekem een jongensdroom van mij om echt, ja, piloot te zijn.
1: Ja.
0: En jij brengt mij daar heel dichtbij in de buurt nu, Sander.
1: Nou ja, en je hebt vorige week al een eerste les gehad.
0: Ja, die ging heel goed.
1: Die ging heel goed.
0: We hadden mooi weer. Het was echt, ik kreeg daar goed veel zelfvertrouwen van.
1: Nou, dinsdag was les 2, die ging niet door. Maar dat is in alle uil gisteren wel doorgegaan. Hoe ging het dan? Gisteren was het uiteindelijk weer zonnig. Toch een beetje bewolkt. Maar hoe ging het?
0: Nou, wil je het korte antwoord of het lange antwoord?
1: Het lange antwoord.
0: Oh. Het ging niet goed.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, waarom niet?
0: Nou ja, je zegt het was zonnig, maar er waren buien en het waaide gisteren zo ontzettend hard. En ik kwam daar al aan op dat vliegveld. En dan heb je zo'n windzak. Zo'n windzak heet dat.
1: Ja, zo'n rood-wit ding.
0: Zo'n rood-wit ding, ja. Weet je wel. En daar zie je dan aan, nou, uit welke kant richting de wind komt en hoe hard de wind waait. Ja, die stond vol, helemaal strak, horizontaal. Dus het waren gewoon keihard en de wind stond ook nog eens schuin op de baan. En daar ga je als piloot,
1: ja,
0: is denk ik het meest uitdagende stuk van de vlucht, is de landing. En al helemaal als de wind schuin op de baan staat.
1: Ja.
0: Dat is ook de reden dat Schiphol 5-6 een landingsbaan heeft. Ja. Je hebt altijd een baan die dan precies mooi recht in tegen de wind in,
1: ja,
0: ligt. Dus dat is eigenlijk heel goed. Maar Teuge, waar ik op leste, heeft één baan. Dus dan moet je landen, ook al staat de wind schuin op de baan. Ik zal je vertellen, ik kwam eraan en ik hoorde als eerste: alle lessen voor vandaag zijn gecanceld.
1: Oh, wauw.
0: Maar wij gaan wel de lucht in.
1: Maar was dat verantwoord?
0: Ja, zeker. Gert-Jan is een fantastische instructeur, echt waar. Die is heel. Dus ik heb er geen moment onveilig gevoeld. Ik vond het ook weer geweldig.
1: Ja.
0: Maar het ging alle kanten op. We hobbelden behoorlijk heen en weer.
1: Ja.
0: En ik zal je zeggen, waar ik vorige week dinsdag best wel dicht in de buurt van mijn eigen landing kon komen, is dat gisteren gewoon niet gelukt.
1: Wat bedoel je daarmee? Best wel in de buurt van jou?
0: Nou, vorige keer kon ik met zijn hulp een beetje eigenlijk best wel al het vliegtuig zelfstandig landen. Dat ging. Maar met die wind gisteren ging dat gewoon niet. Dus hij moest op een gegeven moment ook echt het stuurtje een beetje overnemen en mij helpen. En ja, het was gewoon niet te doen.
1: Maar dit was eigenlijk wel de generale repetitie.
0: Ja. Dus daarom is mijn zelfvertrouwen inmiddels op de zelfvertrouwenmeter behoorlijk gezakt.
1: Maar hoe gaat het dan als je gaat afvliegen tussen aanhalingstekens?
0: Ja, Sander, ik zou het niet weten. Het enige wat ik hoop is dat het weer veel beter wordt.
1: Ja.
0: Ik heb al stiekem met Gert-Jan afgesproken. Stel nou dat er bijvoorbeeld zondag de mogelijkheid is, of dit weekend weet je wel, dat het even een beetje beter weer is. Ik rij weer naar Teuge en we gaan gewoon weer een lesje doen.
1: Ja, ja, is die echt noodzakelijk, denk je?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Zo, ja.
0: Zeker omdat jij bij mij achterin gaat zitten, Sander. Moet toch.
1: Oh ja, het zaterdag en zondag een lesje, wou ik zeggen.
0: Mag ik nog één ding laten horen? Er was een fantastisch moment. Wat ik ook heel eng, het engste moment namelijk, was dat we zaten op 2000 voet, dat is best wel hoog. En toen gingen we even een staloefening doen. Weet je wat het is?
1: Nee.
0: Een staloefening is eigenlijk dat het vliegtuig uit de lucht gaat vallen. Dus je zet het motorvermogen helemaal uit. Je blijft rechtdoor vliegen, dus je gaat zo langzaam vliegen dat het vliegtuig op een gegeven moment zegt: en nu kan ik niet meer in de lucht blijven. Dat klonk zo.
2: Dus wat we nu gaan doen zometeen, is we gaan heel rustig het gas eraf halen. Helemaal naar idle. En dan hou je de neus een beetje verder omhoog. En als hij dan stolt, ik ga je even helpen. Zo, het gas maar naar beneden, helemaal dicht.
3: Oh, dat is
2: helemaal
3: dicht. Spannend.
2: Helemaal dicht.
3: Hij is nu dicht.
2: Kijk, dan gaat de neus omhoog. De stolwarning, hoor je dat? Stolwarning.
3: Oh mijn god.
2: Oh, leuk. En belangrijk is dat je nu niet gaat sturen.
3: Kijk. Oh mijn god.
2: Kijk, nu valt de neus naar beneden.
3: Ja.
2: Heel is. Nu heel is je neusje naar voren in. En dan ben je er alweer uit.
3: Oh.
2: Ja. Dat is alles.
0: Ja, en hij doet heel laconiek, maar je valt gewoon uit de lucht, hè?
1: Het leek wel of je je gewicht in je knie had kraken.
0: Ja, dit is wat
1: een raar piepertje was dat.
0: Ja, dat is de stall warning.
1: Ja, maar spannend hoor. En dat is dus heel eng ook.
0: Nou, dat vond ik wel een beetje spannend, ja. Maar gelukkig, ja, Gert-Jan is gewoon heel erg goed. Dinsdag moet het gaan gebeuren. Ik ga een beetje zelfvertrouwen tanken de komende dagen. En we geven de mogelijkheid natuurlijk ook nog aan een van onze luisteraars.
1: Absoluut, absoluut. Maar daarover later meer.
0: Zeker.
1: Ja, en ik wil nog weten, waar ben je nou overheen gevlogen?
0: Paleis het Loo.
1: Oh, ja.
0: Met de stallen.
1: Stallen, ja. Ja. Hij staat in de buurt met het paleis.
0: Daar sta ik bij in de buurt, maar het ligt toch wel redelijk ver uit elkaar, kan ik je vertellen.
1: Ik heb zo'n verstand van paleis.
0: Doobie Brothers, listen to the music. Hoor je nu in de Koen en Sander Show.

0: Brothers. Listen to the music. En straks gaan we naar het nieuws luisteren. Het nieuws van 19:30 krijg je van Alain Altena.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen in het nieuws Max Verstappen.
2: Ik ga gewoon zitten en ik doe mijn best.
1: Ja, en waar hij dan zijn best voor gaat doen, dat vertel ik zo.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Score alle

0: doorgebruikte verpakking.
1: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdagvisdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Echt een herfstdag vandaag met vooral in het westen veel regen en wind. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden, maar tijdens de regen is het een stuk kouder. Verkeersinformatie, er zijn er 12 vertragingen. Er is een ongeluk geweest op de A4 vanmorgen, Den Haag richting Rotterdam. Daarom tussen Rijswijk en Den Horen 20 minuten. Bij Den Haag is het ongeval geweest. Verkeer richting Bergen op Zoom volgt Rotterdam. Rij een stukje om via de A13 en de A20. Ik heb er ook nog eentje op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Linden en Maasbracht. Daar is de oprit dicht en ben een kwartiertje langer onderweg. Het nieuws van 19:30 krijg je van Alain Altena.
15: Goedemorgen. Binnen een jaar moet drugscrimineel Bolle Jos zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, schrijft de Telegraaf. Jos Leidekkers, zoals Bolle Jos echt heet, zit ondergedoken in Sierra Leone. Tot nu toe weigert dat land hem uit te leveren. Het kabinet wil nu onder meer dat Ghana, een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Vandaag begint de herfstvakantie in het noorden van het land. De ANWB waarschuwt erom dat het extra druk wordt op de weg.
16: Nou, dat betekent vooral drukte op de wegen vanuit het noorden naar het zuiden. Dus dan moet je denken aan de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en via Rotterdam naar Brabant.
15: Ja, er worden dus lange files verwacht in het midden van het land. Volgende week dan heeft het midden en zuiden van ons land herfstvakantie. Dan Formule 1. Je zou denken dat hij bijna alle races al gewonnen heeft, maar Max Verstappen won nog nooit de Grand Prix van Singapore.
14: Nee.
15: Dit weekend wil hij dat veranderen. En zondag viert hij ook nog eens een jubileum. Het is dan zijn 250ste Formule 1 race. Verstappen over zijn kansen bij Viaplay.
0: Ik ga gewoon zitten en ik doe mijn best. En als de auto een beetje goed aanvoelt en competitief is, dan weet ik dat er altijd een kans is om te winnen. We moeten gewoon even afwachten.
15: Ja, afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Zondag, 2:00 PM onze tijd, begint de race.
14: Ja, wel gaaf.
15: Zeker.
14: Ja, gaaf, Singapore daar, weet je wel. Dat mooie verlichte circuit, een nachtrace. Ja, mooi, ja. Mooi.
15: En de gouden televisieringen zijn weer uitgedeeld. Het gala werd gisteravond gepresenteerd door Jan Smit en cabaretier Peter Pannenkoek.
17: En vanavond wordt voor de 61ste keer de gouden televisiering uitgereikt.
18: 61, Hubert Hortand zou zeggen, een mooi moment om vader te worden.
15: Ja, uiteindelijk ging het tv-programma De Bondgenoten er met de hoofdprijs vandoor. De reality-spelshow won van Kassa en Woeste Grond. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvrering. Het was de eerste persoon van achter de schermen die die prijs won. En het deed hem veel.
19: Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind het echt fantastisch. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het. En ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
15: Ja, daarna volgde een minutenlang applaus.
14: Ja, wel een grootheid natuurlijk, Joop van den Ende.
20: Absoluut. Absoluut. Ongeveer 50 jaar Nederlandse televisie op de kaart gezet. Dus ja, eer wie eer in toekomt.
14: Ja, die Peter Pannenkoek die had gisteren ook nog had het even over NPO Start.
18: Of je bent voor de 100ste keer bezig die cookies te accepteren, of de reclame vooraf is weer eens vastgelopen. Daarom heet het volgens mij ook NPO Start. Omdat dat is wat je constant schreeuwt naar je scherm. Start, godverdomme, start.
14: Ja, herkenbaar. Arend Baden was erbij gisteren en je hoort hem zo meteen hier.

0: Fresh for Fears. Everybody wants to rule the world. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe. En de hits uit de 70s, 80s en 90s. Wij blikken terug op gisteravond. Want, och. Toet Hilversum was bij elkaar gekomen. In Koninklijk Theater Carré. Zo begon het altijd, met een gekke vreugde vroeger.
1: Ja, maar eigenlijk is het niet Toet Hilversum, want veel grote sterren hebben verstek laten gaan.
0: Ja, dat klopt,
1: Krikken was er niet, Linda de Mol hadden gisteren nog aan de lijn. Die wist het ook niet.
0: Die was vergeten.
1: Toet Hilversum, maar toch niet iedereen.
0: Maar heel veel mensen waren natuurlijk ook weer wel... Ja, de uitreiking van de televisiering gebeurde gewoon al gisteren... de grootste Nederlandse televisieprijs. En Aaron Baden is natuurlijk onze showbizman van RTL Boulevard. Ja, dit, yes. Aaron, goedemorgen. Dit is wel jouw avond natuurlijk, hè? Zo, daar in Carré.
2: Het is toch altijd wel... Als we dan glamour hebben in Nederland, dan is het dit in Carré. Dat is toch wel altijd een mooie locatie. Maar wat jij zegt, heel veel grote namen. Linda de Mol, Wendy van Dijk. De grote presentatrices ook ontbraken. Maar goed, het maakt dan toch altijd wel weer de avond spannend. Wie gaat er winnen, hè? Wie wordt het dan? En ik vind het toch altijd wel leuk dat dan iedereen zo met zo'n lipje... in die zaal gaat zitten, want ze zijn allemaal nerveus.
0: Ja.
2: En het viel me ook op dat die speeches ook niet echt goed voorbereid zijn, hoor.
0: Dat
2: was wel een paar keer dat ik dacht... oh jongens, schrijf toch even wat op of zo.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon vanaf de bank zitten kijken... nog een grote ster die er niet was...
2: Maar Adam,
1: ik vond het
2: wel hoor.
1: Echt een beetje saai allemaal, hoor.
2: Ja, het mag wel wat opgeschud worden, hè. Ik vind ook wel dat Peter Pannekoek de avond redt. Want die heeft een paar goede grappen gehad. Ik bedoel, de Voice of Holland, dat hij dan zegt... ja, Dierold Woesthof is aangenomen, want je verstaat het toch niet als hij vieze dingen zegt. Ja, ik vind dat toch heel goed. Ja. Dat er een beetje een randje aan zit. Ja. Want het is het moeilijkste publiek, dat weten jullie ook. Iedereen zit daar heel erg kritisch naar zichzelf eigenlijk te kijken. Maar er moet gewoon wat gebeuren weer. Even wat... maar goed. Peter vind ik wel echt dat hij dat goed aanvoelt.
0: Ja, nou, hij heeft de bondgenoten de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma van SBS6. Terecht of niet terecht, Aaron?
2: Ik vind terecht, ja. Het is toch... Ik merk het gisteravond weer. Wij spreken dan ook die kandidaten die in die loods worden gestopt. Dat is iets unieks. En ik denk toch dat de kijker altijd gelijk heeft. En in dit geval is dat gewoon... de bondgenoten heeft gewoon een goede achterban. Ik ben wel nog even naar Frans Klein gegaan van SBS, de programmadirecteur. Want de hele avond op SBS6 is die banner dan te zien. Ook bij Vandaag in Zuid. Maar goed, Frans zegt ook dat voordeel hebben wij. Net als Kassa dat argument had dat het ging stoppen. Daar hebben ze ook mee stemmen geworven. Ja, en dan is Jan Versteeg wel de man, hè, die ook de televisiering presentator won. En die was zo blij, die begon helemaal zijn vrouw ook te bedanken. We hebben een klein fragmentje, ik weet niet of we het kunnen laten horen, net na afloop.
3: Echt zo ontzettend verguld mee.
4: Ja.
3: Dit is zo'n bijzonder moment voor mij. En voor het hele team dat hier staat.
4: Je bedankt je vrouw heel lief, je twee dochters, hoe is dat?
3: Ja, ik was heel blij dat mijn vrouw in de zaal zat en ik wist waar ze zat, zodat ik even aan kon kijken. Ik heb met mijn dochters afspraak gemaakt, als ik vanavond een prijs win, dan kijken we dat morgen met z'n allen terug. Als ik niks win, dan niet.
2: Ja, dat is toch waar het om gaat, weet je wel. Die Jan die was zo blij. En die heeft ook nog dat programma met die bal, weet je nog? Dat hij door heel Nederland moet rennen.
1: Ja.
2: Dus hij zei ook nog tegen mij... Ja, weet je, eerst zit je dan helemaal de put... En dan word je op het schild op het podium gegeven, bedoel ik, in Carré. Dus ja, ik vond het wel leuk om te zien, hoor.
1: Ja maar goed, even toch. We hebben de bondgenoten, Daan Alverink. We hebben Andy van der Meijden. Paardenpraten-TV met Britt Dekker.
2: Even tot hier.
1: Ik ben het met je eens. Het is het publiek bepaald, dus daar kan je niks op afdingen.
2: Ja.
1: Maar het is allemaal niet dat je denkt, dit heeft nou eeuwigheidswaarde, toch?
2: Nee, ja, dat is lastig inderdaad, vind ik ook. Dan moet je eigenlijk toch kijken naar, moet er een jury bij of zo? Maar dat willen ze absoluut niet. Ik ben wel van mening dat, kijk, een heel Holland bakt. Wie is de Mol? De grote programma's, die de Masked Singer, Ruben Nicolai, die zijn ook zo'n showbiz-programma's, komen bijna nooit heel ver. Maar ik denk toch, ja, dan moet je het geen publieksprijs meer noemen. Nee. Dat is toch wel een probleem dan. Want dan, ja, wat gaan we dan doen? De jury, Angela de Jong in de jury?
1: No.
2: Ik val even stil.
0: Kijk, Angela de Jonge die heeft behoorlijke kritiek ook op het programma De Bondgenoten.
5: Dit is een programma waar een aantal mediageile types in een loods bij elkaar worden gestopt en die om de havenklap met elkaar in bed duiken. Daar staat een camera op en dat levert heel veel gedoe op social media. Maar dit schaar ik een beetje in de categorie John de Bever, die opeens ook genomineerd wordt voor de televisiering. Sorry. Nee, vind ik echt het failliet van de prijs.
0: Het failliet van de prijs, Aaron.
2: Ze zitten weer lekker in.
1: Ja,
2: dat
1: is een goede bui.
2: Ja, het is een discussie die hebben we al sinds dat Vandaag in Zuid op VI voor het eerst won.
1: Nou, de bouwers zelfs.
2: De Bauer zelfs, gewoon Jan Smit. Ja, het is een publieksprijs. Het is wat je ziet, wat je get. Ik denk toch dat je, als ik Angela de Jong hoor nu, advies. Ja, het publiek is toch wel heel sterk daarin met stemmen. En als je achterban heel, heel erg actief is, ja, dan krijg je de prijs. Ja. Ik vind het toch altijd, bij een publieksprijs hoort gewoon dan ook het publiek die de stem moet krijgen.
0: Ja. Duidelijk verhaal, Aaron. Hoe laat is het geworden gisteravond, vannacht?
2: Nou ja, 00:30. Ik werd nog door Andy van de Meijden uitgenodigd naar zijn afterparty te gaan in het Amstel Hotel. Maar hij ging zelf met de auto, dus ik zei nee, dat doe ik niet.
0: Gewoon gelijk, ja.
1: En je hebt geen dirt, je hebt geen gekkigheid backstage.
2: Nou, ik heb zoveel dirt. Ja? Ik zal het jullie nu allemaal gaan vertellen. Nee, natuurlijk niet.
1: Het is weer zo saai geweest.
0: Was het echt saai? Was het saai? Gewoon aflopen?
2: Ja, het was heel saai. Ja, de bar ging ook dicht om 12:00. Dus je moet het echt buiten Carré vinden. Dus we wilden eigenlijk nog naar jullie toe. Maar er komt altijd nog op deze dag nog wat binnen. Dus als ik iets hoor, dan bel ik jullie gelijk weer even.
0: Afgesproken.

0: Ja, ik kijk op de klok. Het is 7:58, 7:58 om en nabij. Dus dat betekent dat het tijd is voor de mop van Cato.
1: Twee vliegen zitten op het kale hoofd van opa. Zegt de ene vlieg, weet je nog toen we hier vroeger verstoppertje speelden?

0: Altena, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat heb jij allemaal in het nieuws zometeen?
1: Nou, een record, een paars record in het onderwijs.
0: Ah, hoor je zometeen over een paar minuten. En Sander,
2: ja.
0: Het is natuurlijk ook weer vrijdag. Dan vliegt de week weer voorbij. En dan krijgen we straks ons spelletje de drie noten Beat Sander.
2: Ja.
0: Er komt een luisteraar naar de studio die het tegen jou gaat opnemen. Dat is deze ochtend Joost. En Joost is 21,
2: ja.
0: Jonge gast. En die gaat proberen om... om van je te winnen.
2: Dat zijn de gevaarlijke, de outsiders. 21, die geeft zich niet op als je niet heel veel verstand van muziek heeft.
0: €2800 kan die zo meteen gaan winnen. Even kijken of je een beetje scherp bent. Eén noot van de grote hit.
2: Walk like an Egyptian.
3: Walk like an Egyptian.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Is... dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets... achterop een Honda HR-V.
16: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder... zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
17: Honda, the power of dreams.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Wen er maar aan.
0: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
4: Ouder worden komt vanzelf.
3: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
4: Eraan wennen is een ander verhaal.
3: Je bent in de overgang.
4: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
3: Ik ga als een feniks herreizen.
4: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
18: Nu bij Dirk. Café Pindakaas. €1,49. Word je groot van...
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
20: Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met

0: bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen.
1: De bondgenoten! Maar ik moet één groep mensen het allermeest bedanken. En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. Dank jullie wel. Yes!
0: Ja, dat zei de presentator van het programma, Jan Versteeg. Hij won zelf ook nog een prijs, de ring voor beste presentator. Oud-tv-producent Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Ons land wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben. Dat schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie en het vlakbijgelegen Ghana gaan helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Frankrijk gaat op korte termijn ruim 3000 extra docenten inzetten. Het is een reactie op de aanhoudende scholierenprotesten. Het noodplan moet de grootste lerarentekorten aanpakken. Ook gisteren gingen er weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. Ze zijn boos over het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. En blijf in het onderwijs. Een recordaantal van ruim 3000 scholen in ons land doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geloof, huidskleur of op wie je valt. Volgens belangenorganisatie COC komt dat record mogelijk door een onderzoek van laatst. Daarop blijkt dat jongeren homoseksualiteit minder accepteren.
2: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen. Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoopgevend.
0: Dat is door Bart van Nederland. 1000 middelbare scholen en mbo's doen mee. De rest gaat om basisscholen. Het weer van Buienradar. Echte herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden. Maar tijdens regen is het een stuk kouder.
3: Dankjewel dan de verkeersinformatie. Het is vrijdagochtend. Valt het mee met de ochtend. Nu vanwege de nattigheid zijn er toch 20 vertragingen. Meeste drukte op de A67. Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Geldrop. 35 minuten.
4: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
3: Sander Show. Ah ja, het is bijna weekend. Lekker met de ochtendshow van Joe dat weekend in. Sander, goedemorgen.
5: What up, bro?

0: Koen en Sander Show. We hebben elkaar een eerste keer ervaring cadeau gegeven. Sander gaat show worstelen. Ja. Ik ga een vliegtuig aan de grond zetten. Maar over 3 minuten krijgt een van onze luisteraars ook een eerste keer ervaring.
1: Ja, en niet zomaar eentje.
0: Nee, leuk. Je maakt het mee in de ochtend van Joe. Goedemorgen. Hier zijn de Bee Gees. You win again.

0: Gees. You win again. Ik vind het misschien wel een van de beste van de Bee Gees.
1: Absoluut. Goed, echt goed.
2: Ja, en een heel goede melodie. En dan die drum die zo lekker doorrommelt.
0: Heerlijk. Heerlijk. Goedemorgen, vrijdagochtend, Koen en Sander Show. Het is bijna 10 over.

0: 10 minuten. Een leuke bekendmaking?
1: Ja. Nou, laten we er 9 minuten van maken.
0: Het heeft te maken met de zender Joe. Je kan er invloed op uitoefenen. En laten we zeggen dat over 9 minuten dat ook een hint is.
1: Ja. Zal ik 5 random steekwoorden geven?
0: Ja.
1: Kok. Baywatch. O.J. Simpson. Muur. Windows.
0: Oh. Oh, dat ze. Ja, het lag helemaal random steekwoorden.
1: Het lag is je vergaan, want dit is hogeschool.
0: Ja, ja. Over 10 minuten ga je het allemaal horen wat er gaat gebeuren hier bij Joe. Maar, Sander,
1: ja.
0: 20 jaar Koen en Sander Show is natuurlijk niet niks. We hebben elkaar, want ja, we hebben al zoveel met elkaar beleefd, een eerste keer ervaring gegeven. We gaan iets voor het eerst in het leven doen. Want naarmate je ouder wordt, doe je steeds minder vaak iets voor het eerst.
1: Absoluut. Wanneer was het voor het laatst dat je iets voor het eerst deed? Dat is de vraag die ieder mens zichzelf en ook de mensen om me heen zou moeten stellen. En dan is het antwoord naarmate je ouder wordt steeds vaker lang geleden. Dus wij hebben elkaar een eerste keer ervaring cadeau gedaan. En Koen, jij mag aanstaande dinsdag voor het eerst in je leven een vliegtuig zelf veilig aan de grond zetten. Kortom, touché landen.
0: Ja, dat is de bedoeling.
1: Dat is de bedoeling, ja.
0: Daar heb ik gisteren mijn tweede vliegles voor gehad. Ging het goed? Nee.
1: Nou ja, je leeft nog.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus zo slecht ging het over niet.
0: Dankzij de instructeur die naast me zat. Ja, dat was gisteren een hele harde wind. Het was lastig vliegen. Maar het was wel heel leuk om te doen. Maar Alice, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je komt uit Neden, uit de Achterhoek.
2: Ja, dat
0: klopt. En wij willen namelijk onze luisteraars, of in dit geval een luisteraar, jij Alice, ook een eerste keer ervaring geven. Want wat heb jij nog nooit in je leven gedaan?
2: Ik heb nog nooit gevlogen.
1: Heb jij nog nooit gevlogen?
2: Nee, nog nooit.
0: Waarom niet?
2: Ja, ik durf niet.
0: Ah, oké. Okay. Ja, maar het kan natuurlijk ook een financiële overweging zijn, want het is natuurlijk ook niet goedkoop, hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Maar jij durft gewoon niet.
2: Nee, ik durf gewoon niet.
1: Of denk je dat je niet durft, omdat je nog nooit gevlogen hebt?
0: Ja.
2: Dat kan ook natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, nee, ik heb sowieso een beetje hoogtevrees. Maar ja, alles houdt me wel tegen om gewoon niet te gaan vliegen.
1: Ja, maar zou je het wel willen, diep van binnen?
2: Ja, want mijn kinderen willen heel graag vliegen.
1: Ah.
0: En waar willen ze naartoe?
2: Ja, dat maakt het niet uit.
0: Ze willen gewoon vliegen.
1: Ja,
2: ze willen gewoon vliegen.
0: Ja, en wat zeg je dan tegen je kinderen steeds? Als ze zeggen, ja mama, ik wil zo graag vliegen. Wat zeg je dan?
2: Dat ze dat maar even met de vader moeten overleggen. Dat hij wel meegaat.
1: Ja. Mijn kinderen zijn allemaal bang voor spinnen. En is het zo'n ouder hint eigenlijk, zo'n ouder advies, dat je zegt, nou, de spin is 20 keer banger voor jou dan jij voor de spin. Dat geldt voor een vliegtuig ook, Alice.
2: Ja? Ja. Oké.
0: Hey Alice, je weet dat ik in principe aanstaande dinsdag ga proberen om een vliegtuig zelf te landen.
2: Ja.
0: Dat is niet zo'n heel groot ding waarmee je op vakantie gaat, dat is een heel klein vliegtuig.
2: Oké.
0: Ja. We hebben geregeld dat, want kijk, ik moet het allemaal nog leren, maar dat er een tweede vliegtuig meegaat.
2: Ja.
0: En dat tweede vliegtuig, daar mag jij in gaan zitten, Alice. Jij krijgt een eerste keer vliegen naast mij aanstaande dinsdag. En ben je er gewoon bij?
2: Nou, oké. Ik ben benieuwd. Fantastisch.
1: Ja, maar dit moet je het ook doen ook, hè?
2: Ja. Ik ga het zeker doen.
0: Maar ik vind het super stoer van je, dat meen ik
1: wel.
0: Want het is wel een verschil tussen zo'n grote 737 of een Cessna waar je in gaat zitten.
1: Ja.
2: Ja,
1: maar je hebt allebei nog niet gedaan, dus er is geen referentie.
0: Nee, en het is zo gaaf, Alice.
1: Ja, jij gaat voor het eerst vliegen, maar ook voor het eerst Nederland van boven zien.
2: Oké. Nou, spannend.
0: Je hebt nog een paar dagen om je voor te bereiden. We gaan duimen op goed weer natuurlijk, want dat is wel belangrijk.
2: Ja, zeker.
0: Anders kan het hele feest überhaupt niet doorgaan. Maar we gaan ervan uit dat het natuurlijk gewoon lekker wel doorgaat. En Alice, dan gaat het gebeuren. En dan ga ik ik wou zeggen, kan je handje wel vasthouden, maar tijdens de vlucht lukt dat niet, want we vliegen naast elkaar. Maar de voor en daarna zeker wel.
1: Ja.
2: Oh, dat is fijn, daar ben ik blij mee.
1: Nou, Alice, we gaan jou dinsdag zien.
2: Nou, helemaal goed.
0: Tot dan!

0: Diana Ross.
1: Ja, mooi op Paarse Vrijdag. Natuurlijk kan die niet ontbreken. Diana Ross met I'm Coming Out.
0: Nou, Paarse Vrijdag vandaag. Wordt echt op veel scholen wordt daar goed bij stilgestaan.
1: Nee, en dit is inderdaad een lijflied voor velen. I'm Coming Out. Mooi.
0: Zeker, mooi. Het is, wat een timing zeg. Precies 7:15. En wij mogen iets gaan bekendmaken. Iets wat binnenkort gaat plaatsvinden hier bij Joe. En daar kijken we allemaal zeer naar uit. Want onze favoriete week van het jaar, mag ik wel zeggen, gaat plaatsvinden. Dat is namelijk dat we een week helemaal in het teken stellen van de 90's.
2: Dit zijn de 90's.
3: Oh yeah.
2: In 90 seconden.

0: Dit waren de 90s in 90 seconden. Vanaf 19 oktober hoor je ze 5 dagen lang. In de Joe 90s Top 500. De 500 beste hits uit de jaren 90.
1: Hoe leuk is dit? Voor het eerst gaan we het doen bij Joe. Een lijst helemaal in het teken van de 90s.
2: Ja, natuurlijk zijn wij met z'n allen over met z'n allen. We hebben veel te danken aan de jaren 80, die zijn helemaal terug. Maar de jaren 90 waren muzikaal nog misschien wel bepalender. Dat ging alle kanten op, ook wat er gebeurde allemaal. Het is misschien wel het meest onstuimige decennium aller tijden. En dat zie je en dat hoor je ook terug in de muziek. En dat wordt allemaal samengevat en gecapsuleerd in 500 geweldige liedjes door jou gekozen. En vanaf nu kan je stemmen.
0: De Joe 90s Top 500. Dus vanaf maandag 19 oktober schrijft hij vast aan je agenda. Dan hoor je een week lang de 500 allerbeste liedjes uit de 90s.
1: Maar ja, zoals altijd, we beginnen met een blanco lijstje. En Sanne zegt het al. Je kan er nu gaan stemmen. As we speak, zijn de stembussen geopend?
2: Ja, 9 dagen lang en dan de maandag erop. Dus dat is 19 oktober. Ik denk rond de klok van 9 uur beginnen wij met de nummer 500.
1: Ah, leuk. Ik vind het een fantastisch decennium.
2: Absoluut.
1: Ik ben geboren in 1980. En de jaren 80 waren, zoals je zegt, fantastisch. Maar de 90s heen. Ja. Het ging van crunch naar happy hardcore.
2: Ja, heel veel alternatieven ook. Boybands, girlbands, dance, disco. Dat kwam allemaal samen. Ik ging erin als tiener en ik kwam eruit als man.
1: Ja, dat is absoluut waar, ja. Nou, ga naar joe.nl of pak de Joe-app erbij. En ga stemmen op jouw favoriete nummers uit de jaren 90. Een beetje inspiratie opdoen misschien?
2: Lekker.
1: Met deze knallen? Nog steeds goed, hè? Liquido en Narcotic.

0: Als jij ooit een goede zanger wordt, Sander...
1: Ja?
0: Dan denk ik dat jij klinkt als de zanger van Soul Asylum.
1: Jij bent niet de eerste die dat zegt.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja. Ik weet nog dat ik... of op de zanger van The Counting Crows. Heb ik ook wel eens gehoord.
0: Oh ja.
1: Dus toen studeerde ik journalistiek. Toen zeiden ze, nou, dan moet je maar gewoon... kom een keer langs, gaan we jammen. Dus toen zat ik daar in een kamer met 4 gasten met een gitaar... en een met een drumstel. En ik ging dus zingen. Heeft bij elkaar 12 seconden geduurd. Ja. Toen mocht ik weer gaan. Maar ergens raakt de klank wel, denk ik.
0: Runaway Train was dat inderdaad een grote hit uit de jaren 90. Straks gaan we Beat Sander spelen, de 3 noten, met Joost. Die gaat zich zometeen melden in de studio. Na het nieuws van 8:30. Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Wat nu nog honderden euro's kost... moet straks voor een paar tientjes kunnen.
1: Maar roken. Parkeren.
2: Allemaal niet goed.
0: Je hoort het zo.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van.

0: doet. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdagvisdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Het is vandaag vrijdagvisdag tijdens de Week van Ons Eten.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
22: Een echte herfstdag vandaag, vooral in het westen veel regen en wind, 14 tot 18 graden. Maar tijdens de regen voelt het allemaal een stukje kouder aan. Verkeersinformatie dan, we kijken naar de vertragingen. Het zijn er 14, langste vertraging op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht, 20 minuten, daar is de afrit afgesloten. Gaan we naar het nieuws van 8:30, hier is Alain Altena. Goedemorgen.
0: Ja, vandaag begint de herfstvakantie in het noorden van het land. En de ANWB waarschuwt daarom dat het extra druk wordt op de weg.
2: Nou, dat betekent vooral drukte op de wegen vanuit het noorden naar het zuiden. Dus dan moet je denken aan de wegen vanuit Utrecht naar Brabant en via Rotterdam naar Brabant.
0: Ja, volgende week heeft het midden en zuiden van ons land herfstvakantie. Dan een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Maar er zijn ernstige twijfels of dit wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
12: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
0: Ja, Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen, maar die eretitel zou helemaal niet bestaan.
23: Oh jongens, nou, is dit dan toch allemaal weer?
0: Ja,
23: hoezo zou je beweren dat je in een concentratiekamp hebt gezeten terwijl je dat niet...
1: Ja, Koen, er zijn ontzettend veel fantasten bij natuurlijk.
23: Dat klopt.
1: Pathologische leugenaars heb je in alle rangen, standen en klaarblijkelijk dus leeftijden.
23: Maar er is dus uitgebreid onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
23: Want
0: ja.
23: Deze man zegt eigenlijk met zoveel woorden, hij heeft daar gewoon nooit gezeten.
1: Zeer onwaarschijnlijk.
0: Zeer onwaarschijnlijk, ja. Twee onderzoekers die concluderen onafhankelijk van elkaar dat het eigenlijk niet gebeurd kan zijn.
23: Jongen, jongen. Nee.
1: Nou ja, jij kwam toch laatst met de kijktip over de voetballer?
23: Ja.
1: Die spookvoetballer.
23: Dat klopt, ja, dat is een voetballer. Dat is een fantastisch, ook een podcast van een paar jaar oud, hoor. Zijn voetballer, die kan dus helemaal niet voetballen.
1: Nee.
23: Maar die heeft toch 4 profcontracten gekregen.
1: Omdat dit is nu ook een tv-documentaire. Omdat hij zich voordoet als profvoetballer. En dan trappen dan mensen dan toch in. Ja.
23: Niet normaal.
0: Kinderen moeten gemiddeld 7 maanden wachten voordat ze kunnen beginnen met zwemles. Dat zegt de Nationale Raad Zwemveiligheid in Trouw. Door corona zijn de wachtlijsten van toen nog altijd niet ingelopen. Nou, vooral kinderen uit armere gezinnen lopen achter, omdat goedkopere zwemscholen vaak langere wachtlijsten hebben. Een derde van de kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens heeft geen zwemdiploma.
1: Ja, nou ja, Koen gaat, kan het nu al zeggen, aanstaande dinsdag een vliegtuig landen. Een dag later ga ik op voor mijn A-diploma.
23: Ja, maar wat een onzin. Sorry, sinds corona, dat is 5 jaar geleden.
0: Ja, dat klopt.
23: Heb je toch wel tijd gehad om die achterstand een beetje in te lopen, denk ik dan?
0: Ja, blijkbaar is het toch nog niet gelukt.
1: Nee.
0: En voor een paar tientjes met de trein naar Parijs. Dat moet vanaf december kunnen met GoVolta. Zullen
1: we eerst even niks doen?
0: Nou, daar kom ik nu. Dat bedrijf dat knapt oude Belgische treinwagons op om de reizen betaalbaar te houden. Sinds dit jaar kan je met deze vervoerder al naar Berlijn. Het bedrijf wil verder groeien, maar is nog niet winstgevend. Ja, een enkeltje naar Parijs of Berlijn moet minder dan €20 kosten. En met de Thalys naar Parijs gaat het al snel om zeker €200 voor een retour.
23: Ja. Ja, ik weet dat ik vind het heel relaxed om met de trein naar Parijs te gaan.
0: Ja.
23: Maar ik weet dat Sander een andere ervaring heeft gehad.
1: Ja.
0: Oh?
1: Laat ik zo zeggen, ik doe net zo lang over mijn A-diploma als over met de trein naar Parijs. Oh. Ik had anderhalve dag, nee, serieus, ik had 6 uur vertraging in totaal.
23: Ja, zie je. Ja, is niet best.
1: Nee.
24: De 3 noten. Beat Sander.
23: Allee, bedankt voor het belangrijkste nieuws voor deze vrijdagochtend. Ja, en dan is natuurlijk vast de prik op vrijdag. Dan spelen wij niet zomaar de 3 noten. Nee, dan doen we de Beat Sander editie. Nodigen we een van onze luisteraars uit in de studio. Dat is bij voorbaat al een held of een heldin. Want die gaat het tegen jou opnemen, Sander. Om intro's te raden van liedjes. Daar ben jij gewoon heel erg goed in. En wij hebben hier Joost uit Herne. Joost, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
23: Fijn dat je er bent, Joost. Wat mij opvalt is jouw leeftijd. Je bent 21. En je gaat toch straks een hit uit de jaren 70... en eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 raden. Maar toen was je nog helemaal niet geboren.
25: Nee, ja, ik vind het wel gewoon veel mooier muziek dan wat er tegenwoordig wordt uitgebracht.
23: Kijk,
1: juist, kijk. Hey, en ben je goed onderlegd? Heb je veel kennis van die 3 decennia?
25: Ja, ze zeggen wel.
23: En wie zijn ze?
1: Ja, wie zijn ze?
25: Ja, mijn familie en mijn vrienden. Ja, ik ben er wel heel erg in geïnteresseerd.
1: Leuk. En hoe is dat tot je gekomen? Met de pamfleten ingoten? Of heb je al de radio geluisterd? Of?
25: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het er een beetje in zit. Misschien in het bloed.
1: Ja, maar je bent in 2005 geboren, denk ik.
25: Ja.
1: Ja, kan je nagaan.
23: Ja, kan je nagaan, ja.
1: Toen waren die bij elkaar opgeteld. Die zijn hier al 35 jaar voorbij.
23: Ja, het zou fantastisch zijn, Joost, als jij gewoon Sander even weet te verslaan. Zo dadelijk ga je spelen. Je kan er maar liefst €2800 mee winnen. En een matras van Beterbed. Is toch lekker, hè, zou ik zeggen.
25: Doe het voor.
23: Dat doe je.
1: Ja, doe je nou. Ik ook.
23: Nog een paar minuten concentreren. Zometeen de 3 noten. Beat Sander na Yes. En Owner of a Lonely Heart komt eraan.

0: Fantastisch nummer dit. Owner van Lonely Heart van Yes met zanger John Anderson.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Het mogen duidelijk zijn, als je regelmatig naar de ochtendshow van Joe luistert, dan hoor je dat Sander vaak het spelletje De Drie Noten speelt. Gewoon een liedje raden aan de hand van de eerste drie hele korte nootjes.
2: Ja, dat is zo 2,5 jaar geleden een beetje ontstaan eigenlijk. Ja. Ja, maar ja. En ik wist ook niet dat ik, nou gaaf wil ik het noemen, maar dat ik er redelijk onderlegd voor was.
0: Ja, je bent er goed in, daar heb jij talent voor. Maar op vrijdag is dan toch de mogelijkheid voor een luisteraar om jou te zien verslaan. He, om te kijken of het mogelijk is. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Joost, vandaag is het de beurt aan jou. Hoe is het met de zenuwen?
3: Ja, is te doen.
0: Te doen?
3: Op mijn gemak.
0: En je hebt je goed voorbereid, hè? Want je kunt in de app van Joe ook de drie noten spelen. En dat heb je, geloof ik, meerdere malen gedaan.
3: Ja, dat doe ik regelmatig. Vrijwel elke dag.
0: Kijk.
2: En?
3: Ja, ik win altijd natuurlijk.
0: Oh. Oké, okay, de spelregels. Ik neem ze nog even met jullie door. Het is heel simpel. Er gaat straks een hit uit de jaren 70, ook een nummer uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90 worden geraden. Het spel heet De Drie Noten. Van iedere hit hebben we dus drie noten beschikbaar. Joost, wat heel belangrijk is, het gaat om de titel van het liedje. Concentreer je dus. De titel willen we goed weten. Als je de uitvoering niet helemaal weet, maakt niet uit, de titel moet goed zijn. Dus concentreer je daarop. Weet je het nou niet, je mag je altijd een gokje wagen. Hè? Dan gaan we gewoon daarna door naar de volgende noot. Je bent niet in één keer klaar of zo. Is het duidelijk?
3: Ja, helemaal duidelijk.
2: Ik snap het niet.
0: Nee, dat dacht ik al. Oké, Sander. Ja. Zet de noise cancelling koptelefoon op. En dan mogen we jou vragen om de studio te verlaten.
2: Dan wens ik Joost heel veel succes. Maar niet te veel. Nee, zet hem op.
0: We spelen voor 2800 euro. De pot is lekker opgelopen. En een matras van Beterbed, Joost, kun je winnen. Sander is de studio uit. Ik vraag het nog één keer. Klaar voor? Heel goed. We beginnen met een hit uit de jaren 70. Eén noot. En ik wil graag de titel weten. Daar komt-ie.
3: Cold as ice.
0: Oh, ja! Ja! Dat doe je heel koeltjes.
3: Ja.
0: Was makkelijk, hè, deze? Ja, cool is ijs. Weet je ook de uitvoerende toevallig? De band? Nee? Nou, maakt ook niet uit. Want
3: Blackout.
0: Ja. Foreigner was het, cool is ijs. We gaan naar de jaren 80. Joost, concentratie. Kijken of je net zo snel bent. Eén noot van de grote hit. Maar hoe heet die?
3: Tell it to my heart.
0: Jongen. Wat knap. Ik vind het echt knap. Je bent 21, hè? Dat is toch ongelooflijk? Tell it to my heart. Heel goed. Weet je van wie?
3: Geen idee.
0: Taylor Dane. Tell it to my heart. Ja, je kan voor de maximale score gaan.
3: Ja, ik doe mijn best.
0: Concentratie, want dit wordt misschien een klein tikje moeilijker. Een nummer uit de jaren 90. De titel van dit liedje, alsjeblieft.
3: Ja, ik weet hem. Shit.
0: Je weet hem. Ik zie dat je hem weet. Doe rustig aan. Ik laat hem nog één keer aan je horen. Komt ie.
3: Nothing at all. Ja, shit. Hoe heet het?
0: Neem je tijd. Concentratie zie ik op het gezicht van Joost.
3: Ja, ik weet welk nummer het is, maar ik kan er even...
0: Oh, jongen. Oké.
3: Misschien één noot erbij. Dat is niet dat helpt.
0: Ja, oké. Gaan we voor twee noten. Komt-ie.

0: ik krijg een blackout. Ik weet niet welk nummer het is. Oh.
1: Ja, ik zie aan je dat
0: wij zingen deze werk altijd mee.
1: Ja. Ik zou je heel graag willen helpen, maar dat mag ik natuurlijk niet.
0: Nee, snap ik.
1: Ik heb nog wel een nootje extra voor je. 3 noten. Probeer even er helemaal uit te gaan. Maar weer even met nieuwe energie erin. Daar komt ie. Come on, Joost.
0: Oh. Would I lie to you? Oh, ik zat al helemaal mee te zingen.
1: Ik zeg applaus voor Joost, hoor. Dat is echt... Zo. Ah, heb je echt goed gedaan. Met 21 jaar en dan zo goed spelen. Ongelooflijk. Je hebt ze alle 3 goed geraden. Dat is alvast iets. Je had er 5 noten voor nodig. Echt, ja, Tavares zegt hij nog even. Ah, die laatste, Joost. Oei, oei, oei. Maar je hebt hem wel binnen. Maar hoe gaat Sander dit doen? Dat is natuurlijk de vraag. Dat hoor je zo dadelijk. Sander krijgt dezelfde opgaves in de 3 noten beat Sander. Jij kan even bijkomen, Joost. Toe rustig aan. Met Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Ja, we zitten er midden in het spelletje De Drie Noten. De Beat Sander editie, zoals elke vrijdagochtend te horen in de ochtendshow. En er mag één luisteraar tegen jou opnemen, Sander. Vanmorgen is dat Joost. Ja. Joost heeft zojuist gespeeld, maar we gaan nog niet zeggen hoe dat ging, Joost. Dat weet jij, dat weet ik, dat weten de luisteraars, maar Sander niet.
2: Jonge Joost.
0: Jonge Joost, 21.
2: 21. Ja.
0: Voorgevoel, Sander, hoe denk je dat hij het heeft gedaan?
2: Nou, hij kijkt goed en fris uit zijn ogen. Ik denk dat hij waardige tegenstand is.
0: Oké.
2: Ja, dus dat hij het goed heeft gedaan.
0: Nou, zal ik gewoon vast verklappen dat dat inderdaad zo is?
2: Lekker, voer de druk maar op.
0: Dat is, ja.
2: Maar kijk eens wat ik doe.
0: Jij stroopt de mouwtjes op.
2: Ja.
0: Oké, Sander, jij krijgt dezelfde opgaves. Dat betekent een liedje uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 90. Van ieder nummer 3 noten beschikbaar. Kijken of je de titel weet van dit liedje uit de jaren 70.
2: Ja, dat is Cold as Ice.
0: Die wist Joost ook in 1 noot.
2: Echt?
0: Ja. Ga ik je gewoon vertellen.
2: Ja, ben je weer, man.
3: Ja, één koppertje. Makkelijk.
2: Ja, dit was al een duidelijk open pianoakkoord.
0: We gaan naar een tweede hit. Dit is een nummer uit de jaren 80. Kijken of je net zo snel bent.
2: Dat is Taylor Dane, Tell It To My Heart.
0: Dat is goed. Die had Joost ook in 1 noot.
2: Oh, nee! Oh, Jezus, hé. Hey. Ja. Breek me uit. Ja. God, ik heb een plak anus. In 1. Spot, verdikken mee.
0: Oké, okay, dus alles op dit nummer uit de jaren 90. Sander.
2: Had je deze ook in 1 noot?
0: Dat ga ik niet zeggen.
2: Oh. Nou, je bent toch al de regels aan het opbuigen.
0: Hier komt de eerste noot van een grote hit. Maar hoe heet die?
2: Sowing the Seeds of Love, van Tears for Fears.
0: Is niet goed.
2: Dat hoorde ik.
0: Er komt een nootje bij.
2: Oh, Charles en Eddie met Would I Lie to You.
0: En dat is hem. Charles en Eddie, Would I Lie to You. Sander, je hebt ze alle 3 goed geraden.
2: Ja.
0: Je hebt daar 4 noten voor nodig gehad.
2: Ja.
0: Joost heeft ze ook alle 3 goed geraden.
2: In 3 noten.
0: Denk je dat?
2: Nou, ik denk gelijkspel eigenlijk. Denk ik.
0: Joost, zeg jij het of zeg ik het?
3: Ah, ik had 5 noten.
2: Oh. Oh. Nou, dan heb je... Ja, het is, die laatste was... Maar je hebt het ontzettend...
3: Ah, ik wist hem meteen, maar ik kon hem even niet voor de geest halen. Nee, dat was zuur.
0: Dit is een mooi verhaal, Joost. Want Charles en Eddie, Would I Lie to You, is eigenlijk een heel bekend nummer. Je wist hem, maar waarom lukt het niet?
3: Ja, mijn bedrijf waar ik werk, die hebben een parodie op dit nummer. En ik moest aan de parodie denken, waardoor ik niet op de titel van het nummer kwam.
0: En hoe gaat de parodie?
3: Christy wil die fries.
2: Nou ja, je hebt het goed gedaan, maar ik zou wel ontslag nemen als ik daar was.
0: Ja, ontzettend jammer. Ja, Joost, geen 2800 euro en een matras voor beter bed voor jou. Je hebt het echt ongelooflijk goed. Nog 1 applaus voor Joost, 21 jaar. Ja, waanzinnig. En de Koen en Sander Show pakket neem je in ieder geval mee naar huis.
3: Ja, die zit in de pocket.
0: Zo is het, zo is het.
2: Echt goed gedaan, hoor.
0: Volgende week spelen we opnieuw een editie van De Drie Noten. Beat Sander.

0: hit uit de jaren 90. Net niet.
1: Nee, ja, dat is dan ook wel echt jammer dat ik dan wel weet, maar door een parodie er niet op te
0: komen. Dat is echt, ja. Dat is zuur. Maar er gaat 100 euro in de pot bij. Voor volgende week gaan we naar 2900 euro in de drie noten. Zometeen het nieuws. Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Veel vuurwerkwinkels die proberen dit jaar, ondanks het vuurwerkverbod, toch open te blijven. En dat doen ze met creatieve oplossingen.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: De jackpot van

0: 18+.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: Nieuwsbijbel.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
2: Dit is jou. Straks de singalong. Nieuws van 9 uur. Alle.
4: Goedemorgen. Veel vuurwerkwinkels gaan dit jaar gewoon open, ondanks het landelijk vuurwerkverbod. Dat schrijft het AD. Het minst zware vuurwerk is wel toegestaan en ondernemers proberen te overleven door creatief te zijn. En dus worden er sterretjes en kleine sierfonteinen verkocht, maar ook vuurschalen, confettikanonnen en overwegen steeds meer vuurwerkwinkels oliebollen te verkopen. De regenboogvlag wappert deze zondag voor het eerst aan het gebouw van de Tweede Kamer. Zondag is het Coming Out Day. Meerdere politieke partijen wilden daarom als steun voor de LHBTI-gemeenschap de vlag daar laten hangen. De stemming werd ingelast gisteravond laat en dus moesten alle Kamerleden weer terug naar Den Haag. En dat viel niet bij iedereen goed, hoorde RTL Nieuws.
5: Het is echt te gek voor woorden dat we daar allemaal voor terug worden geroepen.
6: Ik was 100 meter van mijn huis in Deventer, dat is ongeveer 150 kilometer. Dus ik ben 150 kilometer teruggereden.
4: En gisteravond laat stemde een meerderheid voor het wapperen van de regenboogvlag. Frankrijk gaat op korte termijn ruim 3000 extra docenten inzetten. Het is een reactie op de aanhoudende scholierenprotesten. Het noodplan moet de grootste lerarentekorten aanpakken. Ook gisteren gingen er weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren. Ze zijn boos over het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. Na Formule 1, het is Max Verstappen nog niet eerder gelukt om de Grand Prix van Singapore te winnen. Maar dat wil hij dit weekend veranderen als hij zijn 250ste Formule 1 race rijdt. En Verstappen over zijn kansen bij Viaplay.
7: Ik ga gewoon zitten en ik doe mijn best. En als de auto een beetje goed aanvoelt en competitief is, dan weet ik dat er altijd een kans is om te winnen. We moeten gewoon even afwachten.
4: En vanmiddag om 2:30 is de kwalificatie voor de sprintrace. De echte race is zondagmiddag om 2:00. Het weer van Buienradar, echte herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden.
2: En dan de verkeersinformatie. Hopelijk heb je net zo'n goede auto als Max Verstappen. Dan kun je over het algemeen lekker doorrijden. Maar niet op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Sint-Joost zijn wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar omgeleid. 25 minuten vertraging. En dan is er een ongeluk op de A325. De weg van Nijmegen naar Arnhem-Velperbroek. Tussen Elde en Presikhaaf. Daar 3 kwartier extra. Het ongeluk is gebeurd bij Elst. Verkeer richting Arnhem volgt Rotterdam. En rijden via de A15, de A50 en de A12.
8: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590.

0: De Joe Singalong met Koen en Sander. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
2: Ja, wat lekker. Vandaag hebben we kunnen bekendmaken dat de Joe 90 Top 500 eraan komt. Stemmen kan nu via de site en hier vast wat inspiratie voor je. The Two Brothers.

0: Koos Albers.
1: Je bent
2: de Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Zijn het je ogen is ook luidkeels meegezongen door Sandor, niet Sander.
3: Nee, niet, zeker niet de Sander.
0: Maar door Sandor in, ja. In de app van Joe.
4: Ja, ja, ja. Oh, heerlijk, Koos Albert. Lekker hoor. Dankjewel, ja. Mannen.
3: Het is geen rock, maar wel rollen.
0: Ja, dat zeker. Welkom bij de Joe Singalong. Iedere ochtend tussen 9 en 10 uurtje meezingen. Straks met Owen Paul, my favorite waste of time. En ook Sander, vind je ook leuk. Kenny Loggins, Footloose.
3: Absoluut.
0: Nu Madonna.

0: held van beroep, jaren 70, jaren 80. En ook hitschat in de jaren 90. Dit was onmiskenbaar zijn allergrootste Footloose.
1: Zijn we dan al klaar met de singalong? Nee, zeker niet. Straks nog Schik bijvoorbeeld.

0: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik
3: niet. Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting... en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
18: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag Vrijdagvisdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Het is vandaag vrijdag visdag tijdens de Week van Ons Eten.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches on the look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trek. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ik heb het weerbericht van de Buienradar. Nou, buien zijn er zeker, vooral in het westen. Veel regen en wind maakt het tot een echte herfstdag vandaag. Het wordt 14 tot 18 graden.
2: De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Yes, met al die lekkere hits het weekend in. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Hard to Say I'm Sorry van Chicago komt eraan op Marco Borsato en Skik. Nu de Dolly Dots en Radio.

0: Island. Casey and the Sunshine Band. Nou, je mag nu, het regent vandaag, je mag een eiland bedenken. Waar wil je naartoe, Sander?
1: Nu zou ik heel graag naar Tiengemeten willen.
0: Dat is geen eiland, toch?
1: In de Biesbos.
0: Is Tiengemeten een eiland?
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar anders doe Aruba.
0: Ik zou toch voor Jamaica hebben gekozen of zo. Goedemorgen, de singalong van Joe met Marco Borsato, straks Donna Summer. En meezingen nu met Hard to Say I'm Sorry van Chicago.

0: En daarmee zit de singalong er alweer op.
1: Ja, maar zometeen is Chantal Hutterlino met haar internationale versie van de Joe Ochtend.
0: Hoe noem je haar?
1: Chantal Hutterlino.
0: En wat vond Chantal Hutterlino daar zelf van?
2: Geen commentaar.
1: Oh, ze praat Nederlands.
0: Chantal Hutte zo dadelijk met onder andere Michael Jackson. En Anouk. Veel plezier.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs... en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Nieuwe

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
18: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Goedemorgen, het is 2:40. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
25: Goedemorgen. Een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau heeft gezeten. Maar er zijn ernstige twijfels of dit wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
26: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
25: Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen, maar die eretitel zou helemaal niet bestaan. Vuurwerkwinkels gaan dit jaar gewoon open, ondanks het landelijk vuurwerkverbod. Dat schrijft het AD. Het minst zware vuurwerk is wel toegestaan en ondernemers proberen te overleven door creatief te zijn. En dus worden sterretjes, kleine sierfonteinen en vuurschalen verkocht. En ook zijn er confettikanonnen te koop en overwegen steeds meer vuurwerkwinkels oliebollen te verkopen. Het kan vandaag wel eens extra druk worden op de weg. Daarvoor waarschuwt de ANWB, komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint. Daardoor wordt het vooral vanavond druk. De ANWB adviseert dan ook...
0: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
25: Ja, vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week vrijdag de rest van het land. En in de Oostenrijkse bergen heeft een hond zijn baasje gered. De 21-jarige man viel 20 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Reddingswerkers zochten urenlang, maar konden hem niet vinden, tot ze het geblaf hoorden van zijn labrador, die trouw bij hem was gebleven. Nou, de man is uiteindelijk met een helikopter van de berg gehaald. Het weer van Buienradar, een echte herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden.
24: Alleen, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 6 files in Nederland. In eentje sta je maar langer dan 10 minuten. Dat is op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit dicht, 14 minuten. En ook nog een ongeluk gebeurt op de A325 Nijmegen-Arnhem ter hoogte van Elst. Moet je nou richting Rotterdam, volg dan de A15, de A50 en de A12.
1: Vanaf 19 oktober... 5 dagen lang, 590.

0: Jo met Chantal Hutten.
1: Ja, en klim vast lekker in je stemlijstje. Hè. Vul hem in via de Jo-app, want die ontvangen we graag. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, hoor je zo. Maar eerst Michael Jackson.

nu Tina Turner voor je heb. En What's Love Got To Do With It. Ja, en als ik die naam noem, dan zie je er toch ook echt gewoon direct voor je. Hè, als je haar naam hoort. Gewoon een grote wilde koep haar. Nou, stel nou dat je dit weekend ook echt een wild weekend wil maken. Ik heb voor je uitgezocht hoe lang je ermee bezig bent om diezelfde koep te bemachtigen. Moet je toch wel echt even een uurtje voor plannen, hoor. Ja, maar je moet eerst feunen en volume creëren. Dan de slag erin, touperen, niet vergeten. En het allerbelangrijkste, heel veel haarlak. Want het moet ook goed zitten met dat vieze weer buiten natuurlijk. En dan nog even bijwerken. En dan ben je helemaal klaar voor het weekend. Anouk, hoor je zo bij Joe. Maar eerst dus, Tina Turner.

Met nu een liedje dat ooit is gecoverd door iemand die echt wereldberoemd is en vooral steenrijk. Dus denk even na over wie het zou kunnen zijn. Dan vertel ik je over een minuut of vier wie het is. Het gaat om dit liedje van Rod Stewart.

0: zo'n liedje waarvan je denkt, oh, die kan ik ook wel meezingen. Lekker liedje om mee te zingen. Zo zijn er ook bekende mensen die dat denken. Die denken, oh, dit is een leuk liedje. Dat kan ik vast zelf beter. Zo dacht ook deze vrouw. Ja. Weet je wie dit is? Ja, Paris Hilton. Nou goed, of dat ook echt beter was, dat oordeel laat ik echt aan jou. Ik heb wel mijn eigen oordeel klaar, moet ik zeggen. Een zangeres die sowieso harten stilt, hoor je zo. En ook Queen staat voor je klaar.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
15: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
20: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken,
0: wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
24: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. Jangroentegels.nl.
23: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Goedemorgen, het is 10:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. Er zijn 12 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Ridderkerk-Zuid en Ridderkerk-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is dicht. 16 minuten extra. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht is de afrit dicht. 18 minuten. Ook nog een melding op de A325 Nijmegen-Arnhem ter hoogte van Elst. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Moet je nou richting Arnhem, volg Rotterdam via de A15, de A50 en de A12.
28: Dit

ook wel van de zomer, hè. Oh, ik wil gewoon niet dat het stopt. Nou goed, de nazomer is echt voorbij. De herfst is begonnen. En nu kun je heel depressief maken en denken van... ja, oh nee, nu is het alleen maar regen en slecht weer. Maar er zijn ook echt hele erg leuke dingen in de herfst. Wist je bijvoorbeeld dat in oktober je bijna elk weekend... naar een pompoenfestival kan? Ja, dat is echt heel leuk. Kun je gewoon zo'n lekkere pumpkin spice latte drinken... en dan vooral van die pompoenen gaan kerven met van die gezichtjes... zodat je een pompoen hebt voor bij de voordeur met een vaccinelichtje erin. Mocht je nu denken, ja, dat wil ik... nou, dan kun je vandaag nog terecht... in Almere, Bunnik, Leidschendam, Best en Opperdoes. Ja, dus dan heb je ook weer een plan voor vandaag. Toch lekker. Joe met Elena Milestone, maar eerst Soul to Soul.

Black Velvet hier bij Joe, waar ik een leuk berichtje heb binnengekregen van Luna Joy Selten in de Joe-app. Die zegt, jeetje Chantal, wat draai je lekkere muziek. Ik heb helemaal zin in het weekend door jou. Bedankt voor deze energieboost op de laatste werkdag. Nou, ik ben blij dat je kan bekoren. Ik hoop ook dat je blij wordt van Chic Le Freak, die staat klaar. Maar eerst John Farnham. En het is echt een liedje trouwens dat in Australië standaard bij elke sportwedstrijd wordt gedraaid. Ja, dit is echt een soort van nationaal icoon, zoals André Hazes ook voor ons is. You're the Voice, hoor je nu bij Joe.

0: Energie op je vrijdagochtend met Chic en Le Freak. En zometeen nog veel meer fijne muziek uit de 70s, 80s en 90s. Met onder andere Depeche Mode en Lionel Richie. En het nieuws van 11 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen oud-topspelers Patrick Kluivert, Frank de Boer, Richard Witsche. Ja, zij trekken hun voetbalschoenen weer uit de kast.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Wen er maar aan.
7: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
8: Ouder worden komt vanzelf.
9: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
8: Eraan wennen is een ander verhaal.
9: Je bent in de overgang.
8: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
9: Ik ga als een phoenix herrijzen.
8: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
28: Dat
0: is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Het is 1 minuut voor 11. Het nu-punt en dan nieuws krijg je van Alain.
7: Ja, goedemorgen. Ja. Een recordaantal van ruim 3000 scholen in ons land doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geloof, huidskleur of op wie je valt. Volgens belangenorganisatie COC komt dat record mogelijk door een onderzoek van laatst. Daaruit blijkt dat jongeren homoseksualiteit minder accepteren.
8: Het feit dat de acceptatie gedaald is, zoals blijkt uit het onderzoek, is natuurlijk verschrikkelijk en baart ons heel veel zorgen. Tegelijkertijd is het feit dat er dus nu zoveel scholen meedoen aan Paarse Vrijdag weer heel hoop.
7: Was te horen bij Hart van Nederland. 1000 middelbare scholen en mbo's doen mee. De rest gaat om basisscholen. Goed nieuws voor automobilisten in Zeeland. De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland gaat vanavond weer open. 3 dagen eerder dan gepland. De brug was 6 weken dicht voor onderhoud. Het werk is nog niet helemaal klaar. Schepen mogen er pas vanaf maandag onderdoor. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 burgers omgekomen bij 2 aanvallen op een vliegveld. Het gaat om de luchthaven van hoofdstad Riyadh. Aanvallen waren gisteren en kwamen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Onder andere een vliegtuig op de grond is geraakt. Dat is zwaar beschadigd, maar er waren geen passagiers aan boord. En Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Jari Littmanen en Richard Wietsche. Volgende maand staan ze weer op het voetbalveld. Is voor een bijzondere wedstrijd tussen oudspelers van Ajax en FC Barcelona in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd is een eerbetoon aan Johan Cruijff die voor beide ploegen heeft gespeeld. Het is allemaal op 15 november, dan is het exact 60 jaar geleden dat Cruijff zijn debuut maakte voor Ajax. Het weer van Buienradar. Echte herfstdag met vooral in het westen veel regen en wind. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden.
6: Alain, dankjewel. Dan het jouwverkeer van Flitsmeister. 16 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schip-Luiden. Een defecte vrachtwagen, 22 minuten. Daardoor is daar ook een omleiding ingesteld. Moet je nou richting Bergen-op-Zoom, volg Rotterdam via de A13 en de A20. En ook op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk Centrum. Een ongeluk gebeurt. 39 minuten vertraging. Dat is ter hoogte van Schiedam allemaal. Moet je nou richting Den Haag? Volg dan Gouda via de A20 en de A13.
9: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590 hits.

0: Show met Chantal Hutte.
1: Het komt hier echt weer met bakken uit de hemel. Maar goed, hè, we laten ons de pret niet drukken. Ik heb fijne muziek voor je van Lionel Richie zo. Maar eerst Depeche Mode en Enjoy the Silence.

en Enjoy the Silence bij Joe. Al zou ik er niet te veel van genieten hoor, van stilte. Want dat heb ik eigenlijk niet voor je. Ik heb alleen maar het voor je. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Blondie en Denis. Maar eerst Lionel Richie. Dancing on the Ceiling.

wat slecht nieuws voor de Denises in Nederland. Ja, mocht je zo heten, je naam wordt steeds minder populair. Het is gewoon niet meer hip. Ja, niet getreurd. Er zitten veel meer namen in diezelfde onpopulaire lijn. Het zijn niet mijn eigen woorden. Maar ook als je Wendy, Samantha, Patricia, Tamara, Bianca of Chantal heet, en dat ben ik zelf, ook niet meer in de mode. Ja, dat is pijnlijk. Anderzijds, we worden wel weer uniek. Ja, en dat is dan wel weer mooi, hè? Twee namen die trouwens wel populairder blijven zijn David en Mick, waarbij David iets populairder is. Dit is Dancing in the Street bij Joe.

0: Muziek waar je vrolijk van wordt. De George Baker Selection, Little Green Bag, hoorde je bij Joe. Ik heb aan ChatGPT gevraagd om een sprookjesachtig verhaal te maken van de songtekst van het nummer dat ik zo voor je ga draaien. En ik ben heel erg benieuwd of je weet welke het dan is. Komt-ie. Er was eens een prinses die op een magische avond haar grote liefde ontmoette. Ze konden hun verlangen niet langer verbergen en besloten alles even te vergeten en helemaal op te gaan in het moment. En zo werd het een nacht vol spanning, plezier en een beetje controleverlies. Nou, dat liedje hoor je zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
17: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
18: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
19: Langer mee doen is goedkoper.
18: Zeker, kwaliteit rendeert.
20: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
21: Onzekere energiemarkt?
22: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
21: Ik heb zoveel vragen.
22: Welk energiecontract is het beste?
0: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
28: Schat, je hoeft niet te huilen.
29: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
30: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
29: Ah, dat lucht op.
31: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
32: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
33: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
34: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
35: Goedemorgen, het is 11:30. Ik heb met Joe Verkeer van Flitsmeister voor je. 21 files in Nederland. In twee sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Een kapotte vrachtwagen. 28 minuten. Moet je nou richting Bergen op Zoom? Volg Rotterdam via de A13 en de A20. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht is de afrit dicht. 25 minuten. Ook is er nog een andere melding op de A4 Schiedam-Delft. Ter hoogte van Schiedam is een ongeluk gebeurd. Als je naar Den Haag moet je even gaan via Gouda. De A20 en de A13 is dat.
36: Dit is Joe.

Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that hier bij Joe. Met nu muziek van Hot Chocolate. En je zou het bijna niet geloven, maar You Sexy Thing, die ik nu ga draaien, is het eerste vrolijke nummer dat het ooit heeft gemaakt, hè? Hot Chocolate. Het was altijd maar liefdesverdriet, huilen, innerlijke pijn. Tot ik op een dag dacht, weet je, stik er lekker in. Ik ga een ode zingen aan mijn vrouw. Dus ging die direct naar het andere uiterste met You Sexy Thing. Hot Chocolate hoor je nu met Zo King. En Love and Pride bij Joe.

Zo. Waar ik zo Roxette voor je heb, How Do You Do. Die komt uit 1992 trouwens. Dus dat is wel echt een goede optie, een goede kandidaat voor de 90's Top 500, hè, hier op Joe. Die ga je namelijk horen vanaf maandag 18 oktober. De 500 beste, leukste, mooiste liedjes uit de jaren 90. En je kan nu stemmen. Dus ja, ik zou vooral een beetje inspiratie opdoen gedurende de dag. Welke liedjes je leuk vindt. Zoals bijvoorbeeld Roxette, How Do You Do. Die staat al op het stemlijstje van Evelien, Bart en Sven, heb ik gezien. Maar wil jij hem ook invullen? Heel graag, dat kan. Ga daarvoor even naar de Joe-app. Ik heb nu Modern Talking. Dit is You Can Win If You Want.

0: inspiratie zijn, hè? Voor de 90's Top 500. Die start op maandag 19 oktober. Rockset, How Do You Do? Ja, vul vooral even je stemlijstje in de Joe-app. Zometeen, vanaf 12 uur, Daniel speelt dus heel erg veel plezier. En hij neemt sowieso mee Hathaway en ook Whitney Houston. En het nieuws van 12 uur komt eraan met Jan Ad.
1: Ja, daarin zometeen. Is Rusland dan wel of niet de vijand?
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
18: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
20: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
21: e-boekhouden.nl.
22: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
24: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
25: Chris?
26: Ja?
25: Hoef jij niet te werken vandaag?
26: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
25: Dus, heb je nu...
26: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
25: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
27: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: 12 uur, nu.nl nieuws met Jan Ad Adelsen. Goedemiddag.
29: Goedemiddag.
28: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt Rusland toch niet meer de vijand. Gisteren deed hij dat nog wel, maar nu zegt hij er dit over.
30: Rusland is de grootste veiligheidsdreiging, dat is volstrekt helder. In ons beleid verandert er niets. Wij zijn ons aan het weren tegen een grote dreiging. En dat doen we op alle mogelijke manieren.
28: Ook defensieminister Jesselkus noemde Rusland de vijand. De Russische ambassade hier was daar niet blij mee. Die wilde opheldering over de uitspraken. Goed nieuws voor automobilisten in Zeeland. De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland gaat vanavond weer open. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De brug was 6 weken dicht voor onderhoud. Het werk is nog niet helemaal klaar. Schepen mogen er pas vanaf maandag onderdoor. Het is bekend wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En nee, opnieuw niet president Trump. De prijs is dit jaar voor de Zuid-Afrikaanse ex-rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. En een heldendaad in Duitsland. In Berlijn heeft een man een meisje van 6 opgevangen dat uit het raam was gevallen. Het kind viel zo'n 10 meter naar beneden. De man zag het kind al bij het raam staan en ging er voor de zekerheid onderstaan. De ouders waren niet thuis, die waren boodschappen doen. Tot slot het weer van Buienradar. Bewolkt en periode met regen. Het is een graad of 15. Vanavond kan het flink tekeer gaan. En ook morgen nat en grijs, maar ook af en toe zon.
29: Dankjewel, Janat. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. A2 Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen, Oler en Gratum. 35 minuten. De A2 daar is afgesloten. Nu alleen van noord naar zuid. Maar dat wordt vanaf vanavond de hele A2. Dan de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 17 minuten. A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof. 20 minuten. En de A73 als je rijdt van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Ook daar dicht. 33 minuten.
31: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590.

0: met Daniel Smulders.
1: En wat hadden we een leuk idee! We doen geen ethisch lunch, maar we passen het tijdelijk aan naar een 90s lunch. Dus alleen maar liedjes uit de jaren 90, een uur lang. Stemlijst voor de Joe 90s Top 500 is open. Wordt ook al meteen massaal gestemd via de site en de app. Leuk, ik pak er even eentje uit. Van Marieke bijvoorbeeld uit Apeldoorn, die schrijft erbij: ik heb gestemd, op nummer 1 staat bij mij Hathaway, What is Love. Het was 1993. Ik weet het nog, elke zaterdag met mijn knipperende hoofdje op de dansvloer. Ik heb nou een hernia, maar dat komt niet later. Draai hem voor me, dan doe ik van achter mijn bureau mee. Oh, Marieke. Je collega's gaan iets bijzonders zien, want hier is Hathaway bij Joe.

0: 90's Top 500.
1: Zit eraan te komen. Vanochtend hebben Koen en Sander het startschot gegeven voor de stemweek. Voor de Joe 90's Top 500. Dit weekend even een momentje pakken om je favoriete liedje door te geven. Ethisch lunch, daarom tijdelijk de 90's lunch. Stemmen doe je via de app van Joe. Zometeen een ijskoud nummer 1 rap track uit het begin van de jaren 90. Maar eerst meezingen met Chumbawamba.

0: get out of here. Word to your mother.
1: Word to your mother. Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. Je hoort deze speciale 90s lunch. Omdat je vanaf nu kunt stemmen voor de 90s top 500 van Joe in de app. Ik zie al in het lijstje staan Yvonne van uit Eemskerk. Bart uit Oldenzaal. Wiljan, die komt uit Breda. Held Vanilla Ice. Hoewel hij zei altijd dat hij was opgegroeid in de heftige buurt en gevaarlijke straten en zo rapper werd. Bleek niet zomaar. Het was meer het verhaal dat hij het gastje was met het dure polo-shirtje dat naar school werd gebracht door zijn ouders.
2: Yo, 90's top 500.
1: Een andere ook 90's held is Huub van der Lubbe. Van de Dijk staat in januari weer in de concertzalen samen met het Strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. 12 avonden door het hele land, onder andere Concertgebouw, Tivoli Vredenburg en De Doelen. En daar staat hij met zijn eigen liedjes en die van de Dijk. En daarna zit hij ook niet stil, want in het voorjaar gaat hij nog het theater in. Als het er niet is.

0: 90's lunch die we hebben aangepast in 90's lunch. Want je kunt namelijk stemmen voor de Joe 90's Top 500. Sober Joe, een zangeres die vaak werd aangezien voor Alanis Morissette. Want ook zij is een vrouw die zich niet laat vertellen wie ze moet zijn. Lief, gemeen, moeder, kind, een heilige en een zondaar. En gelukkig past het allemaal in één wereldhit. Komt eraan.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Soms zul je zeggen...
5: Jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
14: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus, bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
19: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
22: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more, some extra, Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
19: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij N2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Goedemiddag, dit is Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Volgende meest opvallende vertragingen. Het gaat om de A2 Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen Oleg en Gatum 20:30. A12 Utrecht Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten komt door een defect voertuig. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de weg dicht. 20:30 extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Een 80's lunch is tijdelijk 90's lunch. Vanaf 19 oktober Joe 90's top 500. Stemmen doe je nu en deze staat op het lijstje van Sonja. Kom naar binnen, dankjewel daarvoor. Janet Jackson, Together Again.

0: allemaal reset. Meredith Brooks is dit. I'm a bitch, nothing in between. Lekker een vrolijke tante om mee op pad te gaan. Kies je toch eerlijk voor Paris Hilton.
1: I love you all, you're beautiful. And never forget that everyone is a princess.
0: Ja, toch? Je luistert, Joe, we hebben de 90s lunch. Je denkt, hey, maar het is normaal toch altijd ethisch lunch? Ja, klopt. Is ook gewoon, blijft ook, ethisch lunch. Alleen de 90s krijgen een speciale hoofdrol. De Joe Top 500 van de 90s komt eraan. En je kunt vanaf nu stemmen via de app. En via de site. Koen en Sander hebben vanochtend officieel de stembussen geopend. Leuk als je dat doorgeeft. Zometeen een van de mooie liedjes van U2 uit de 90s. En nu hoor je Incognito en Justin Brown. Dit is Always There in the 90s lunch bij Joe.

0: top 500.
1: Komt eraan, hè? Stemmen via de site, via de app. Hey. Wacht even. Even wachten, hoor.
2: Hallo,
1: mijn Nina. Hey, Nina, met Daniel van Joe.
2: Hallo. Ja,
1: ik moet jou toch even bellen, want er komt me hier toch een bericht binnen van jou.
2: Ja, dat dacht ik wel, dat jullie gingen bellen. Mijn man staat toevallig ook naast me, want het is echt een fijn liedje.
1: Oké, maar luister even. We zitten dus in de 90s hoek, hè? Want hij komt eraan, de Joe 90s Top 500. We hebben de ethisch lunch aangepast al in de 90s lunch. Je kunt nu stemmen via de site en via de app van Joe. Er komen van alle kanten verzoeken binnen. En we zijn er ook achter. De 90s is niet zomaar in één hokje te plaatsen. Want er was zoveel verschillende soorten muziek. Ik begrijp dat jouw man een favoriet liedje heeft. En ik kan me voorstellen dat 99% van de luisteraars het liedje nog nooit hebben gehoord. Welk liedje is het?
3: Ziggy Man en Zaga Moving. Them girls, them girls. They call me Zaga Morphin, cause it is my name. Zoiets. Ik had hem op single.
1: Oh, fantastisch. Nou, ik
3: zag op Spotify dus dat er maar 3000 mensen het luisteren of zo.
1: Zal wel een reden hebben, denk je niet? Oh, fantastisch. Nou, ik stel voor dat je even naar de app gaat van Joe en de site. Stem erop voor de lijst en misschien komt hij erin.
2: Nee, ja. Dat zullen we doen. Leuk.
1: Oké, okay. Hey, fijne vrijdag.
2: En uitzending, dank je.
1: Ja. Oké, wacht even. Ik moet toch... Ja, ik ken dat liedje wel. Ik weet ook niet, ik heb dat liedje al niet meer gehoord vanaf 1995. Klein stukje even. Wat is dat ook alweer? Kan ik dat laten horen?
4: This is the Zaga Muffin calling planet Earth. Ziggy Man and Zaga Muffin are in the house in...
1: 3000. Ja. 3000 mensen die het geluisterd op Spotify vanaf 1995. Ik snap het wel. Oké, okay, stukje verder. Oh, dat was die periode, ja. Ja, het gaat alle kanten op met de 90s. Dus kom maar door. Dat doe je via de app of via de site. Je stemt voor je favoriete 90s. Houd het in de gaten, want je gaat hem horen binnenkort bij Joe. De top 500 van de 90s. En

0: Het is leuk voor de fans. Spice Girls. Spice Girl fans. 6 november komt er een box uit met alle singles die ze ooit hebben gemaakt. Inclusief opnamen die nooit eerder zijn uitgebracht. Zelfs de allereerste demo zit erbij en de doos heeft de vorm van een handtas. Ja, hoe Spice Girls wil je het hebben? Say you will be there. Bye, Joe. Ik moet even terug naar 4 minuten geleden. Toen ging het over Zig & Zag met Them Girls. 3000 liedjes, plays op Spotify. Ja, je hebt het misschien ook wel gehoord. Liet een klein stukje horen. Ik snap het ook wel. Maar toch krijg ik van alle kanten nu de berichten dat het een serieuze top 40 hit was. En ik weet, ik ken het liedje. Maar ik kan me niet herinneren dat het zo'n grote hit was. Maar ik ben even gaan opzoeken. Hij heeft 8 weken in de top 40 gestaan. De hoogste positie nummer 9. Maar het was in die periode van de Irene Moors en de Smurfen met No Limit op 1. Met Max Don't Have Sex With Your Ex. En Geen House Maar Strauss en Tears Don't Lie van Mark O. en The Wonderful Days. Zo, dus ik kan me ook iets bij voorstellen dat het een gekke periode was. Zometeen Jan Ad Adelsen. Goedemiddag Jan Ad, wat zit er zo in het nieuws?
1: Hallo Daniel, zometeen in het nieuws. De herfstvakantie is begonnen, tenminste in het noorden. En het wordt druk op de weg, opletten dus.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
9: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
8: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Get ready for the OG. All y'all bitches sounding looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis, even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Relaxed?
22: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
25: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
26: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bijna 1 uur, nu.nl nieuws krijg je van Jan-Ad Abelsen. Goedemiddag. Op veel plekken wordt het straks file rijden. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Dat komt doordat in het noorden de herfstvakantie begint. Daardoor wordt het vooral vanavond druk. De ANWB adviseert dan ook...
27: Ja, als het kan, probeer het uit te stellen tot na de avondspits vanmiddag. Dan is het een stuk rustiger.
0: Vandaag gaat het noorden dus met herfstvakantie. Volgende week vrijdag de rest van het land. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie kan zelf niet voorkomen... dat een executie in de VS online te zien is. Maar ze vraagt wel iedereen die er beelden van tegenkomt... om dat te melden bij Off Limits, het Centrum tegen Online Misbruik. De regering Trump wil de executie van een legerarts voor een vuurpeloton op 3 december livestreamen. En er mag ook publiek bij zijn. Off Limits kan sociale mediabedrijven vragen de beelden offline te halen. Bij het Centraal Station in Brussel zijn heftige rellen uitgebroken. Honderden jongeren in het zwart bekogelen de politie met houten balken. Oeps, en dan valt mijn scherm uit. Ja, dan kan ik verder weinig meer.
1: Flessen en vuilnisbakken.
0: Precies.
1: De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet. En de jongeren maken gebruik van een protestdag van de vakbonden die demonstreren tegen bezuinigingsplannen. Zal ik het weer even doen?
0: Dankjewel, Daniel. Graag.
1: Ja, oké. Het weer van Buienradar, volop herfst. Met veel regen en wind bij ongeveer 15 graden. In het weekend afwisselend zon en wolken. Vooral in het noorden veel buien. En het blijft hard waaien. En tot zover de. Het nieuws. Ja.
0: Dankjewel.
1: Zo vaak zeg ik dat niet. Hey, ja, wel, dankjewel. Succes okay. Met je scherm.
0: Ja, dankjewel. Hoi.
1: Oh, we zitten dan weer vrijdagmiddag stress. Dan eens even kijken hoe het zit met de verkeersinformatie. Ja, het is druk. Frits Meister meldt de volgende vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland een kwartier. A2 Amsterdam-Utrecht tussen AMC Ziekenhuis en Vinkeveen. Ongeluk gebeurt 40 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oler en Gratum 25. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Afgesloten daar half uur extra reistijd.
28: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590.

0: Joe met Daniel Smulders.
1: En elke uur starten we met een track uit de 90's die een luisteraar van Joe's stemlijst heeft gezet. Stemlijst voor de Joe 90's Top 500. Peter die schrijft: ik stem op I Can Dance van Genesis onder andere. Mijn vrouw zegt dat dit mijn lijflied is. Ja, wel als ik op een bruiloft toch de dansvloer op ga. Peter, die eerste stap zet is al heel wat, hè? Heel goed. Kom er maar vooruit.

het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Hoor je dat? Met Bryan Adams en Heaven. Daniel Spulders hier. En gisteravond was ik in de Ziggo Dome. Ik was bij het concert van Akda de Munnik. Dat was leuk, leuk, leuk. Dat was een leuk concert. Over iets meer dan 2 weken staat Stevie Wonder daar, hè, in de Ziggo. Heb je kaartjes? Oh, dan ben ik jaloers. Want tijdens die avond viert Stevie Wonder het 50-jarig jubileum van zijn album Songs in the Key of Life. Dat gaat hij helemaal spelen van begin tot einde. En

blokje stoppen. Maar wel in een lekkere lijst. De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober.

zei hij tegen Van Halen. Je bent een rockband, je moet geen synthesizer gebruiken. Dat past niet bij je. En dat werd de grootste hit ooit voor ze. En Europe heeft er goed naar geluisterd, hè, met de Final Countdown. Van Halen, Jump was dat bij Joe. Bij het allerlekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Met zo jouw kans op het spel Hitster, als je meedoet met de Joe Hit Quiz. Je mag hier dus over aanmelden. Eerst hoor je Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Supertramp, give a little bit bij Joe. Het is bijna 2:30. Wil je muziekkennis testen in de Joe Hit Quiz?
1: De Joe Hit Quiz.
0: Doe dan mee. Je krijgt zo 3 fragmenten van hits te horen. Jij geeft aan of het nummer uit de 70s, 80s of 90s komt. Je speelt voor Hitster, Battle of the Generations. Wil je meedoen, dan is dit je kans ook om kandidaat te worden. Ik laat je een klein fragmentje horen. De vraag is, uit welk decennium komt deze? Is het 70s, 80s of 90s? Geef je antwoord door via de app van Joe. Dan hoor je zometeen of je goed zit. Je hoort het nummer helemaal. En een van degenen die het goede antwoord geeft, die is zometeen de kandidaat. Ah, dat is een makkie toch? Wat is het? 70s, 80s of 90s? Zet het in de Joe-app en wie weet tot zo.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. Jangroentegels.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
8: Schat, je hoeft niet te huilen.
9: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
10: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
9: Ah, dat lucht op.
7: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
17: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: De

0: deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
1: Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Vreo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
1: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
2: Verkeersinformatie bij Joe. Het is 1:30 geweest. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. A1 Hengelo-Osterbrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens, 15 minuten. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en Blaricum, 25. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar, 20 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, 25. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Het is dicht daar, het is afgesloten. Vertraging is 1:30 uur. Zo meteen de hitquiz. Wil je meedoen? Moet je even. Ja, moet ik eigenlijk alweer laten horen. Nee, wacht even. Wat hebben we nu? Ja. Eagles Hotel California. Dat is je toegang. En jij maakt kans op Hitster. Als je zin hebt, laat dan nu even weten uit welk decennium dat ik kom.
3: Dit is Joe 70s. Yo!

0: Nou, zo lekkere klassieker dit. Renko, ben je fan van de Eagles?
1: Jazeker, we zijn naar de Dutch Eagles geweest.
0: Oh! En was het een beetje op gelijk niveau?
1: Ja, dat was hartstikke goed.
0: Oh, wauw. Renko Kamphuis aan de telefoon. Hij doet mee aan de hitquiz. Maar moet je wel even vertellen, komt hij uit de 70s, 80s of 90s? De track van de Eagles.
1: Die komt uit de jaren 70.
0: Jazeker.
2: De Joe Hitquiz.
0: Nou, dat is stap 1. Je bent kandidaat, Renko Kamphuis. Je komt uit Bijlen. Je zit in de auto, begrijp samen met je vrouw en je rijdt het weekend tegemoet. Zeg ik dat zo mooi?
1: Dat zeg je helemaal goed.
0: Moet je nog de snelweg op? Want het is erg druk, hè? Dan kom je in de file terecht. Of ga je dat skippen?
1: Nee, ik ga altijd binnendoor.
0: Ah, goed zo, goed zo. Hey, speel
1: ik
0: je
1: heb een hekel aan de snelweg.
0: Ja, snap ik. En zeker als je in de file staat. Hey, speel jij wel eens hipster, Renko?
1: Ja, wij spelen wel regelmatig hipster met de hele familie hier.
0: Oké, en hoe schat jij jezelf in? Sta je top 2 of hang je een beetje onderaan?
1: Nou, ik zit een beetje in de middenboot. Wel richting de onderste kant, maar ik wil het altijd wel proberen.
0: Ja, heel goed. Doe je ook wel eens mee als je het op de radio hoort bij Joe?
1: Ja, dan ik luister het in ieder geval altijd. En dan probeer ik altijd wel even mee te doen.
0: En?
1: Als ik daar tijd voor heb.
0: Ja, en? Hoe vaak heb je het goed?
1: Nou, ook zo'n beetje gemiddeld.
0: Oké, nou, even kijken hoe het gaat lopen vandaag. Je krijgt 3 fragmenten van hits te horen. Na ieder fragment heb je 5 seconden om te zeggen... komt hij uit de 70s, 80s of 90s. En je moet ze alle 3 goed hebben om te winnen. Lukt dat, dan krijg je Hitster Battle of the Generations... waarin je zelf bepaalt in welk muzikaal tijdperk je speelt. Ben je er klaar voor?
1: We gaan er tegenaan.
0: Oké, hier komt je allereerste fragment.
1: Tachtiger jaren
0: is dit. Dat is Ten Sharp met You.
1: En 90.
0: Die komt uit 90. De 90er jaren. Oh, 1992 om precies te zijn. Maar Renko, bij de allereerste seconde.
1: Ja.
0: Zullen we de andere wel even doen voor de vorm?
1: Ja.
0: Oké, komt hier dan de volgende.
1: Green is
0: 70. 70? We zijn nou 60. Zijn nou 60?
1: Nee.
0: Oh, nee, het is...
1: Dat is mijn gebouwjaar.
0: Die heb je ook fout. De laatste dan. Het zou sieren als je die wel goed hebt, Renko.
1: Ja. Ethisch.
0: Nou, inderdaad, die heb je... Dan wel weer.
1: Ja.
0: Goed.
1: Gelukkig toch nog één.
0: 1-3. Ik vind het mooi. Mooi weekend, Renko.
1: Ja, hetzelfde.
0: Maar Joke, ik heb meespelen met de hitquiz. Eigenlijk heel simpel. Moet je vlak voor 1:30 even luisteren. Laten we een kort fragmentje horen. Moet jij vertellen, komt hij uit de 70s, 80s of 90s? Dat stuur je door en dan zo kun je kandidaat worden. 1989 om precies te zijn van Lois Lane, It's the First Time, nu bij Joe.

0: Mr. Big. And to be with you. Dat is een bewijs dat ook mannen met heel veel haar en elektrische gitaar op een kampvuur passen.
1: Kan, geen enkel probleem.
0: Je hoorde ze bij Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen luisteraar van Joe, die heeft gestemd op de Joe 90s Top 500. En ga eens even kijken welk liedje dat erbij hoort. Jan Ad, ben je daar?
2: Ik ben er, zeker, met scherm.
0: Ja, nou ja, inderdaad, want er is even een vraag binnengekomen. Want mensen maken zich zorgen. Luister even.
3: Wat gebeurde er nou met de nieuwslezer daar straks?
0: Wat gebeurde er met de nieuwslezer, Jan Ad? Wat was dat nou?
2: Ik zal het even uitleggen. Ik lees van mijn laptop en die laptop die viel uit. En ik had niet het andere scherm aanstaan, die ik nu natuurlijk wel klaar heb gezet. Dus nu kan het niet meer misgaan. Maar dat was wat er gebeurde.
0: Nou, oké, het zijn we allemaal erg blij dat er geen ernstige zaken aan hand waren. Nee.
2: Ziet die leven er wel. Ja,
0: heel goed. En wat heb je zo in nieuws?
2: Zometeen nieuwe feiten zijn er over de schietpartij in Overasselt.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of

0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
13: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
13: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
15: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Direct door. Allianz Direct.
1: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Twee uur, nu.nl nieuws met Jan Ad Adelsen.
4: Goedemiddag. Er is meer bekend over de schietpartij in Overasselt begin vorige maand bij de woning van drugscrimineel Jan G. Nu blijkt dat zijn huis waarschijnlijk al een poosje in de gaten werd gehouden door twee mannen. Daarom huurde G op het laatste moment beveiliging in. Twee dagen later kwam een beveiliger bij de fatale schietpartij om het leven. Mensen die veel met het OV reizen moeten de komende tijd goed opletten. Buschauffeurs en treinmachinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze één dag per week niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe CAO is mislukt. Woensdag is de eerste stakingsdag, de andere dagen worden niet bekendgemaakt, zodat werkgevers er zich niet op voor kunnen bereiden. Het is nog steeds een chaos in Ter Apel. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen geslapen omdat er binnen geen plek was. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zeggen dat er veel te weinig opvangplekken zijn en dat de asielopvang niet menselijk meer is. De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar voor de vroegere VN-mensenrechtenchef Navi Pillay. En dus ook dit jaar niet voor president Trump, die die prijs al jaren wil. Maar Pillay bedacht een oplossing.
5: Thank you very much. If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
4: Pillay krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. En dan nog het weer van Buienradar. Een grauwe herfstdag met veel regen. Het is gemiddeld 15 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen nog steeds bewolkt en buien, maar ook af en toe zon.
3: Dankjewel, dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. Het is al aardig druk aan het worden. De meest opvallende voor nu A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 20 minuten. A2 Utrecht-Ambos tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg 20 minuten. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 35. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel 3 kwartier. De politieactie is daar gaande. De weg is afgesloten. Geen idee wat het inhoudt. A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvengaan Heerenveen-Zuid 1 kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit dicht. 30 minuten extra reistijd.
6: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590.

0: met Daniel Smulders.
1: Lekker vrijdagmiddag richting het weekend en richting de Joe 90's Top 500. Al duurt het nog wel even, hè? Je kunt nu gaan stemmen. De hele lijst hoor je vanaf 19 oktober. Ik heb even iemand uitgewist. Anja, die heeft ook gestemd. Melding die ze erbij zet. Leuk bericht. Gangsta's Paradise moet erin. Ik kende vroeger ieder woord. Regelmatig probeer ik het altijd in de auto als ik een nummer hoor. Het refrein gaat prima, de rest klinkt alsof ik de voorwaarden van mijn verzekering voorlees. Ah ja, we helpen je even op weg. Ben je er klaar voor? Oké, weet je, die eerste zin die lukt toch wel. Die is niet zo moeilijk, hè? Daar gaan we.

0: die mensen die vakantie hebben gekregen. Zo, daar is die dan, dames en heren. Lang op moeten wachten. De herfstvakantie is er. Tenminste, het noorden van het land. Je hebt het overleefd. Je bent een echte kampioen. Doorgewerkt, een regen getrotseerd en de wekker elke ochtend overleefd. Dus smijt die agenda in de hoek. Zet de radio wat harder. Vier het weekend, vier de vakantie. Voor de rest, die nog geen vakantie heeft. Jullie beurt komt nog. Maak je geen zorgen. Maak je niet druk.
1: Stop treating everything at work like an emergency. There is no such thing as a workplace emergency. It is only a fucking email. Nobody is bleeding. The building is not on fire. They need to learn to calm the fuck down.
0: Het is trouwens best wel een beetje gek wat er gebeurt, hè? Want vanaf vanmiddag loopt er een onzichtbare grens om Nederland. Aan de ene kant kinderen die hun schooltas in de hoek gooien. Herfstvakantie aan de andere kant kinderen die maandag gewoon weer moeten. Dus als je neefje een paar dorpen verderop woont, mag uitslapen. Bij jullie gaat de wekker.

0: Leuk dat je luistert naar Joe. We hebben het beste uit de 70s, 80s en 90s. Mijn naam is Daniel Smulders en er zit wat aan te komen hoor. De Joe 90s Top 500.
1: Joe 90s Top 500.
0: Als je nu naar de site gaat of je opent de app, kun je stemmen op je favoriete liedjes. Ik heb er hier eentje hoor. Hey, en moet je jezelf even voorstellen. Je reist de hele wereld over en je hoort steeds weer die ene herkenbare melodie. In een taxi die door de Parijse straten rijdt, in een drukke bodega midden in New York, of laat op de avond in een sfeervolle kroeg in Kopenhagen. Ruim 130 miljoen streams op Spotify, wereldwijd miljoenen keren verkocht. Ja, de mooiste van alles, gewoon gemaakt door twee jongens uit de buurt van Purmerend. In 1992 veroverde de zanger Marcel Kapteijn en toetsenist Niels Hermes de wereld met een tijdloze popklassieker. En je kunt via de site en app van Joe op stemmen voor de Joe 90s Top 500. Hier is Stan Sharp, met You.

0: Alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Wat je hoort is je luistert naar Joe. Met Golden Earring zometeen. En ook een man met een bontjas, een zonnebril en dansbewegingen die je alleen maar op foute feestjes ziet.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenlam. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
19: In de keuken alles ready.
20: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
20: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Wen er maar aan.
1: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb het bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
0: Ouder worden komt vanzelf.
2: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
0: Eraan wennen is een ander verhaal.
2: Je bent in de overgang.
0: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
2: Ik ga als een Phoenix herrijzen.
0: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
25: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
26: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Goedemiddag, je luistert naar Joe. Het is 2:30 geweest. Even kijken wat de situatie is op dit moment. Flitsmeister geeft de volgende opvallende files. In totaal nu bijna 300 kilometer. Dat je het alvast weet om 2:30. Meest opvallende A2 Eindhoven-Maastricht tussen Wessem en Sint-Joost. 20 minuten komt door wegwerkzaamheden. Ja, dat Limburg is echt een drama op de A2 daar. Want die weg die gaat dicht dit weekend. Is nu al voor de helft. En vanaf vanavond gaat de andere helft ook dicht. Verder op A2 Utrecht aan Bos tussen Nieuwegein en Culemborg. 20:30. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. 20:30. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar een kwartier. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht, 20 minuten. A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid, 20:30. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit dicht en de vertraging is ruim 20:30.

Weet je dat die Bobby Farrell, die zanger van Boney M, eigenlijk nooit ook gezongen heeft? Die was er altijd maar bij voor de show. Ja, dan moest iemand namelijk de boel een beetje opvrolijken. Dat kon hij echt goed met zijn dansjes. Deed alsof hij zong, maar dat heeft hij echt nooit gedaan. Daddy Cool Boney M bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En herken je dat? Dat je straks je kinderen of tieners hoort vragen: ken jij dit liedje? En dan zeg je: ja, dat ken ik al 38 jaar. Want vorige maand verscheen de nieuwe animatiefilm Forgotten Island in de bioscoop. Prachtig verhaal over twee vriendinnen die absoluut alles doen om elkaar niet kwijt te raken. En op het absolute emotionele hoogtepunt van die film hoor je ineens een bekende klassieker in een totaal nieuw jasje. Herken je het?

Van de meidengroep Cat's Eye blaast de legendarische hit Never Tear Us Apart. Geweldig nieuw leven. Iconische jaren 80 track die nu dus door een compleet nieuwe generatie ontdekt wordt. Geniet er maar weer met In Excess of Cat's Eye, wat je wil.

leuk zit een beetje live mee te kijken bij de lijstjes die binnenkomen. Onder andere deze bij Helen, die Robin S. ook in de lijstje heeft staan. Op de derde plek, Show Me Love. Het is een mooi lijstje. Mooi verdeeld ook met Two Brothers on the Fourth Floor, Brian Adams, Melanie C. en Bon Jovi, Bed of Roses op nummer 1. Ik snap alleen niet wat Mockingbird Hill Roots in Syndicate erbij doet, maar ja, het was wel een hit in het lijstje.

0: Leuk dat je luistert naar Joe. Daniels Wilders hier. Best uit de 70s, 80s, 90s. We maken ons ook klaar voor de lekkere lijst die eraan zit te komen. Joe 90's Top 500 gebeurt vanaf 19 oktober. Stemmen kun je vanaf nu. Koen en Sander hebben vanochtend officieel de stembussen geopend. Dus pak even je momentje. Even door wat je favoriete jaren 90 tracks zijn. Dan gaat het helemaal goed komen. Zometeen krijg je onder andere een van die 90s hits van een van de luisteraars van Joe die erop gestemd heeft. Ook Toto komt eraan met Pamela, maar eerst Jan Ad Adolfsen met het nieuws van 3 uur. Wat zit er zo in, Jan Ad?
1: Zometeen gaan we het hebben over Overasselt. Dat krijgt extra geld na die geweldsexplosie van vorige maand.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: De kers op jouw middag klinkt als... Krakende Magnum-chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
15: De jackpot van

0: Trekpleisters.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
6: Let's go for more, some extra, Max.
5: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
13: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
11: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: 3 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Jan Nat Adelsen.
18: Goedemiddag. Over Asselt krijgt extra geld van de overheid vanwege de geweldsuitbarsting vorige maand. Een groep mannen kwam toen verhaal halen bij drugscrimineel Jan G. Een beveiliger werd doodgeschoten. Volgens de gemeente zijn de kosten sinds de uitbarsting opgelopen tot honderdduizenden euro's. En dat is ook zo'n beetje het bedrag waar Overasselt op kan rekenen. Een pijnlijke onthulling over een van de laatst levende verzetshelden van ons land. Het gaat om de nu 99-jarige Willem Wilbrink. Hij beweerde zelf altijd dat hij in concentratiekamp Dachau had gezeten. Maar er zijn ernstige twijfels of dit wel klopt, zegt een speciaal comité bij RTL Nieuws.
19: Het zijn vermeende gebeurtenissen die hij beschrijft, die op geen enkele manier, op wat voor manier ook, te verifiëren zijn. Daar hebben we heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Nou, laat ik het zo zeggen, het is buitengewoon onwaarschijnlijk.
18: Wilbrink zei laatst ook nog dat hij geëerd was met de titel Held van Polen. Maar die eretitel zou helemaal niet bestaan. Een spectaculaire wijnroof in Italië. Criminelen roofden 30.000 flessen exclusieve wijn bij een beroemd wijnhuis. Die hebben samen een waarde van zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten het alarm uit te zetten, zodat de roof pas later ontdekt werd. De overval is wel te zien op camera's, dus de politie hoopt de daders snel te vinden. En Max Verstappen heeft de 6e tijd gereden in de eerste en enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. George Russell van Mercedes had de beste tijd. Charles Leclerc van Ferrari werd tweede. De Grand Prix begint zondag om 2 uur. En het is een jubileum voor Verstappen. Het wordt zijn 250ste race in de Formule 1. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Vanavond flink wat regen, soms met onweer. Het hele weekend blijft het buiig, maar af en toe is de zon ook te zien. Het wordt, net als vandaag, een graad of 15.
17: Dankjewel, dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. De volgende vertragingen pakken we even mee. Het zijn de meest opvallende. Het is allemaal te doen op de A1.
0: Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, half uurtje. A2 Utrecht en Bosch tussen Nieuwegein en Culemborg, 25 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost, 15 minuten. Je wordt dan omgeleid. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden, 25 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Velpenbroek en Zevenaar, 20 minuten extra. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug, ook 20 minuten. A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid, 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Malden, een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de weg afgesloten, vertraging. Drie kwartier.
4: Vanaf 19 oktober. Vijf dagen lang. 590.

0: Show met Daniel Smulders.
1: Maar vandaag je favoriet uit de snelle jaren 90 doorgeven via de site en de app. Monique heeft net een stemlijstje ingevuld en doorgestuurd. Schrijft erbij, UB40 staat op mijn lijst. Dit draaiden we op onze eerste vakantie samen. We hadden een tentje, een cassettebandje en iedere avond pasta. Oh, wat mooi geschreven. Inmiddels hebben we een caravan. De pasta is wel gebleven. Nou, mooi. Ik hoop dat die hoog in de lijst terechtkomt. Stemmen, dat doe je zelf. Hè. Je bepaalt het. Je doet het via de site of via de app van Joe. Hier is UB40.

Vrijdagmiddag, eerste herfstdagen al achter de rug. Flinke files door regen, blaadjes en heel veel eikels op de weg. Maar eindelijk kan een groot deel van het land binnen nu en een paar uur op standje relax. Schoenen uit, joggingbroek aan, bank hangen, dekentje erbij, iets lekkers bestellen. En dan is voorlopig de enige vraag waar jij nog antwoord op hoeft te geven, is eigenlijk als de tv vraagt, ben je nog gaan kijken? Kijk je uit. Weekend. De Noorden is zelfs de herfstvakantie gestart. Pak je momentje, pak je weekend. En de hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe.

Is dat bij Joe? Hij best hoort uit de 70s, 80s, 90s. Ben jij zo iemand die nog steeds met een haarborstel voor de spiegel altijd de longen uit de lijf aan het zingen is? Doen heel veel mensen. Altijd leuk. Maar nu moet je ermee stoppen. Het is tijd voor het echte werk. Want het is tijd voor een cursus. Je vliegt naar Los Angeles. Dan ga je naar het ultieme rockkamp voor vrouwen. 3 dagen repetities, masterclasses en coaching van gitaar- en poplegende Belinda Carlisle. En als kerst op de taart stap je met je eigen band de bühne op in de legendarische club en de beroemde Sunset Strip. Heb je ervaring? Maakt niet uit. Iedereen is welkom. Kost wel een klein beetje geld. Het is namelijk een exclusieve VIP rocksterervaring. Dus reken op een paar duizend euro voor het kamp. Vliegticket erbij, een hotel. Maar eerlijk, dromen waarmaken is onbetaalbaar. Dit is echt het moment. Als je denkt, is dit een of ander reclamepraatje? Nee, is echt waar. Dat is Belinda Carlisle die een eigen rock'n'roll fantasy camp is gaan opstarten.

0: Beetje lastig te boeken die twee, maar als je ooit een feestje geeft, die nodigt Elton John en Kiki D uit. Meteen instant feest en don't go breaking my heart, that show. Met het allerlekkerste uit de 70s, 80s, 90s. Doen we gaaf voor je, laten horen. Ik heb er nog een paar. Ik heb ABBA en een liedje dat ooit werd uitgeroepen tot allerslechtste rockhit. Gewoon aller tijden. Toch stond hij op nummer 1 in Amerika. Soms hebben muziekkenners en miljoenen luisteraars een klein meningsverschil. Dat liedje hoor je zo na de verkeersinfo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouder.nl. De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
17: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
16: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Pas je eindelijk het perfecte...

0: tikkie anders doe.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Daar heb je Huub. Van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan... Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
13: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Goedemiddag, dit is Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Met onder andere melding voor de A1 Amersfoort-Apeldoorn... tussen Hoevelaak en Stroe, 25 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg, half uur. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Woerden, 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht, 35 minuten. Komt door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug, half uurtje. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging is 3 kwartier.

0: overal inspiratie uithalen voor je stemlijstje. Zijn er liedjes uit de 90's die je pa in zich hebben, bedenk ik me dan.
1: De Joe 90's Top 500.
0: En ineens bedenk ik me dat. Leuk, je kunt overal inspiratie uithalen voor je 90's Top 500 lijstje.
2: Even kijken.
0: Nou, als ik even een zoekopdracht gegeef. Dat begint al een pa. Papa!
3: Ik lijk steeds meer.
0: Maar bij de pa hebben we ook bij de artiesten Paul.
3: Ik wil niet dat je liet.
0: Ja, leuk. Oh, er is nog een Paul. Dat is ook zo'n mooi liedje, dit. Dat wordt de jaren 90. En we hebben een Paula. Genoeg inspiratie met een pa, maar het maakt niet uit. Als het maar uit de jaren 90 komt. Even door via de app, via de site van Joe. En stem mee voor de Joe 90's Top 500 vanaf 19 oktober. Stem is een volle gang, laat maar doorkomen. Verder hoor je Robbie Williams over 90's gesproken. She's the one, maar L.D. Bart. Who's Johnny?

0: Ik hoor ze in Groningen al zingen.
1: Ja, vakantie! Tijd voor het feestje, de celebration van Cole and the Gang.
0: En over feestjes gesproken, de lekkere weekend vrijdagmiddag boost met Joey komt er zo meteen aan. Direct naar het nieuws met Jannat. Goedemiddag, Jannat.
2: Goedemiddag. Zometeen het COA baalt van het tekort aan asielopvangplekken.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
4: Je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes, 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: en keukenspecialist.
1: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Exact 4 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jan Ad Adelsen.
4: Goedemiddag. Het COA, dat gaat over de opvang van asielzoekers, vindt het heel pijnlijk dat afgelopen nacht 20 asielzoekers buiten in de regen moesten slapen in Ter Apel. Zowel het aanmeldcentrum van het COA als de opvang van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk had geen plaats meer. Volgens het COA zijn er acuut honderden extra plekken nodig. Er moeten meer inleveracties komen voor vuurwerk. Burgemeester Keunig van Deventer wil dat de grote gemeenten daarover gaan praten met de overheid. Vandaag is de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk in te leveren. Dat kan anoniem en zonder boete. Deze man stopte eerder al met vuurwerk afsteken. Hij had daar zo zijn eigen redenen voor.
5: Pijltjes, ja, het is allemaal niet zo schokkend. Maar ja, de laatste keer dat ik vuurwerk heb afgestoken, heb ik de beglazing vooraan van mijn buurvrouw stuk gemaakt. Dus toen was het gelijk klaar.
4: De inleveractie begon op 1 september. Er werd goed gereageerd, maar Keunig is bang dat er nog veel vuurwerk bij mensen thuis ligt. Topsport Amsterdam, de organisatie die Olympische en nationale sporters ondersteunt, moet op zoek naar nieuwe kantoorruimte. Afgelopen nacht was er brand in de kruipruimte van het Olympisch Stadion. Het kantoor van Topsport in het stadion liep zoveel schade op dat het onbruikbaar is. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer en Jari Littmanen. Een paar echte Ajax-legendes. Volgende maand trekken ze hun voetbalschoenen weer aan. Oudspelers van Ajax en Barcelona gaan tegen elkaar spelen. Het is een eerbetoon aan Johan Cruijff. Op 15 november is het 60 jaar geleden dat die zijn debuut maakte bij Ajax. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Vanavond pittige buien met windstoten en soms onweer. Het weekend wolken, stevige buien met veel regen, maar soms ook wat zon. Het blijft hard waaien en de temperatuur hangt rond de 15 graden.
3: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch tussen Vianen en Beest vertraging daar 43 minuten. A28 Hogeveen Amersfoort tussen Ommen en de brug over het Katerveer 2 daar 44 minuten. En de A73, dat is Nijmegen Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging daar 48 minuten.
6: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 519.

0: is Joe met Joey van der Velde.
1: Zeker, ik zeg goedemiddag. Welkom bij de vrijdagmiddagboost. Stuur mij het liedje waar je echt enorm veel energie van krijgt, zo aan het einde van deze werkweek en aan het begin van het weekend. En Nick Teurlings die heeft dat gedaan. Hallo. Goedemiddag. Welkom bij de vrijdagmiddagboost. Even eerlijk tegen me zijn, heb je al gestemd op de 90's top 500?
2: Nee, als ik eerlijk moet zijn, nog geen idee. Maar dat gaat dit weekend zeker wel gebeuren.
1: Nou, geen stress, het kan ook pas sinds vandaag. Je doet het op joe.nl of in de Joe-app natuurlijk. Je kan er nog lang zat, kan je erover nadenken. Even, wat jij zegt, ik ga dat dit weekend doen. Wat ga je nog meer dit weekend doen?
2: We hebben een spelletjeavond met de familie, dus lekker een avondje potje hitsen.
1: Leuk!
2: Ja, lekker burgerlijk weekendje dus.
1: Nou, zalig toch? Hoe goed ben je in hitster?
2: Denk wel iets boven gemiddeld. Mag ik denk wel eerlijk toegeven.
1: Oké, want je hebt een liedje bij mij aangevraagd van Chris Isaak, Wicked Game. Nou, mag jij mij vertellen, is het begin 90's, midden 90's of eind 90's?
2: Ja, dit moet al het begin van de 90's zijn.
1: En dat is helemaal goed! Ik ga hem draaien, Nick. Fijn weekend!
2: Super!
0: De Vrijdagmiddagboost.

Carlo die stuurde een appje voor de Bellamy Brothers. Dus ik dacht, draai ik meteen even. Let Your Love Flow. Bij Joe. Ik zeg welkom bij de Vrijdagmiddag Boost. Ik ga alleen maar liedjes draaien waar je een enorme energiekick van krijgt. Dat doe ik de komende 50 minuten. Ik geef je muzikale druivensuiker, maar ik wil natuurlijk wel even van je horen. Wat is dan op dit moment, nu, je favoriete liedje? Waar krijg je energie van? Waarvan denk je, hé, lekker, daar rol ik zo het weekend mee in. Ik zeg, pak de app van Joe uit je binnenzak en stuur me je favoriete.

0: favoriet. Ga ik zo meteen dat liedje draaien. Je mag het ook altijd inspreken. Dan druk je op het microfoontje. Super makkelijk. Ik zeg goedemiddag tegen Frankje.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dat klinkt ontspannen, vrouwtje.
1: Ja, ik ben super relaxed.
0: Ja, ik hoor het. Hé, doe eens zo. Hé, ik ben heel relaxed.
1: Ga lekker. Super relaxed ben ik.
0: Ja, iets vermoeden al een beetje dat jij in... Want waar ben je?
1: Ik ben in Turkije, in Side, op het strand.
0: Heerlijk, je bent natuurlijk vakantie aan het houden.
1: Heerlijk, ja.
0: Maar hoeveel collega's, vrienden heb jij nu in je telefoon zitten die sturen... jij wel op vakantie en wij hier werken en hard en dingen en zwaar?
1: Nou, een heleboel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je natuurlijk prima uitgekiend. Want het komt hier bakken uit de hemel. Ik weet niet of je weet hoe het hier is.
1: Daar ga ik me eigenlijk nu niet druk om maken.
0: Nee, heel goed. Maar ik ben wel met de kano naar mijn werk gegaan. Dus dan weet je het.
1: Zo erg?
0: Ja, het is wel beroerd. Goed, mijn vraag aan jou is, welk liedje wil je horen?
1: Holiday van Madonna. Oh, dan... Ik lig hier heerlijk aan het strand.
0: Ja, ik wil net zeggen, dat moet je even uitleggen hoor. Maar natuurlijk, ik lig op het cocktailtje erbij natuurlijk.
1: Zeker. Kan niet mooier. In de zon.
0: Geniet ervan.
1: Komt goed, dankjewel.

0: de kenners. Als je heel goed luistert, dan hoor je David Crosby meezingen in het refrein. Zit daar een beetje de backings te doen. David, die kan je dan weer kennen van Stills & Nash. Another Day in Paradise met Joe tijdens de vrijdagmiddag boost. Phil Collins die maakte sowieso veel gebruik van zijn muzikale vrienden. Op hetzelfde album, dat is But Seriously, staat ook Steve Winwood. En Eric Clapton heeft ook gewoon een bijdrage gedaan. Ja, het is de vrijdagmiddagboost. De vraag is welk liedje wil je horen? Dat niet alleen. Je mag ook laten weten waar je naar de vrijdagmiddagboost luistert. Of wat je aan het doen bent. Of nou ja, goed, waar je uithangt. Mag allemaal met een berichtje deze kant op. Ruurt, die is onderweg naar huis na een intense werkweek. Maaike, die doet de laatste boodschappen. Dan eens even kijken. Marjanka is nog 45 minuten aan het werk. Patricia die is onderweg naar huis. Die is file aan het rijden. Twan zegt, goed muziekske. En Sonja van Minderhout, die zegt, hele goede middag, lachende jij. Nou, dankjewel. Er kwam ook nog een audio-appje binnen van Kolja.
1: Nou, ik ben vanmiddag dus door een uur file dik in de vertraging gekomen met al mijn vervolgritten. Maar nu pas om 17:30 thuis gaan zijn.
0: Oké, dat is even wat minder. Even over de files. De langste file op dit moment is op de A28 te vinden tussen Hogeveen en Amersfoort. Tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle-Zuid. Daar 8 kilometer langzaam rijden. De verkeervertraging is daar 50 minuten. Maar gelukkig is daar de vrijdagmiddagboost bij Joe met de Bee Gees.

0: Kees tijdens de vrijdagmiddag boost bij Joe. En Night Fever zometeen meer energie. En ik zat te denken, misschien wel leuk, omdat natuurlijk de stemweek voor de 90s Top 500 is begonnen. Misschien even een liedje uit de 90s. Als je een leuk liedje uit de 90s weet waar je energie van krijgt, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje deze kant op. En deze hoef je niets voor te doen.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: Deze week in de bonus.

0: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Weer van buienradar vanavond, pittige buien met windstoten en soms onweer. Morgen wolken en veel regen, ook wat zon. En de temperatuur hangt dan rond de 15 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld via Flitsmeister. Alle vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A28 Hogeveen Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle-Zuid. Vertraging daar 44 minuten. A59 Zonzeel-Oost tussen Rosmalen en Nuland. Daar is even kijken, ongeval gebeurd. Vertraging 32 minuten. En de A73, dat is Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging daar 43 minuten rond. 4:55, het laatste nieuws hier bij Joe, krijg je van Jan Ad Adolfsen.
4: Goedemiddag. Drugscrimineel Bolle Jos moet binnen een jaar zijn opgepakt. Dat wil het kabinet, schrijft de Telegraaf. Jos Leidekkers, zoals Bolle Jos echt heet, zou in Sierra Leone zitten. Het kabinet wil onder meer dat Ghana, een land in de buurt, gaat helpen hem toch op te pakken. Bijvoorbeeld met het oprollen van zijn drugsnetwerk. Je hoort justitieminister Van Wil.
5: Ghana beseft dat zij risico lopen vanwege dit netwerk. Dat Ghana ook gebruikt wordt als doorvoerroute voor de drugsmokkel. Ze hebben daar dus ook meer capaciteit op gezet. En dat heeft dus een aantal weken geleden ook geresulteerd in het onderscheppen van een grote vangst. En ook het arresteren van een aantal mensen, waaronder twee Nederlanders.
4: En dat zei Van Wil bij de NOS. De VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vraagt haar leden op om zo snel mogelijk opvang te bieden voor asielzoekers. Afgelopen nacht moesten tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen, in de regen. Schrijnend, zegt de VNG. Tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg meer dan 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekendgemaakt. Volgens de FIFA kunnen mensen ernstige psychische problemen krijgen door de online haatberichten.
6: Dit is Joe met Joey van der Velde.
3: En de vrijdagmiddagboost. En als je nou iets wilt horen, dan zou ik zeggen, stuur even een bericht deze kant op. Hoeft niet voor George Michael. Faith, hoor je na de Dire Straits. Dit is

0: Het is de vrijdagmiddag boost en ik vroeg net, stuur me even een boost uit de 90's, want de stemweek voor de 90's top 500 is begonnen. Stemmen kan natuurlijk op joe.nl of je doet het in de app van Joe. Er komen heel veel leuke suggesties komen er binnen. Lamour de Jour van Gigi D'Agostino van Jeffrey. Komt uit 1999. Wes uit 97 met Alane. Ja, er wordt echt research gedaan. Benga Boys, boom boom boom, 98. Maar ik ben voor het appje gaan van Bernadette. Goedemiddag!
1: Hi, goedemiddag Joey.
0: Enorm gesnackt, lees ik net in jouw berichtje.
1: Klopt. Ja, we passen ons helemaal aan het weer. Het is best wel aan het regenen.
0: Ja?
1: Dus wat een zin in snacks. Het is vrijdag.
0: Oh, maar jij zegt ik pas me aan het weer. Ik denk je hebt met een pan erwtensoep in de auto gezeten.
1: Oh, nee, ik weet hoe het met jou zit. Maar ik heb met dit soort weer altijd heel veel zin om gewoon lekker te snacken, te eten. En
0: Fat Friday.
1: Het beste van te maken, ja.
0: Oké, okay. Wat heb je op?
1: Kipnuggets. En cheeseburgers en milkshake.
0: En wat wil je horen?
1: Nou, er is een nummer en dat vinden wij heel erg mooi. Dat heet Everything I Do It For You van Bryan Adams.
0: En wie is wij?
1: Ik en mijn collega Tom.
0: Oké, okay, nou, dan kunnen jullie nu heel hard meezingen. Ik draai hem voor jullie.
1: Heel graag. Dankjewel, Joey.
0: En goed weekend, hè?
1: Dag!
0: Het is Bryan Adams bij Joe tijdens de vrijdagmiddagpoes.

0: bij Joan It's Raining Men. Grote kans dat ik het zometeen weer ga doen. Het spelletje winnen dat ik altijd speel om 4:15. Het zou ook kunnen zijn dat ik het verlies, het spel. Het laatste woord, want dat ga ik zo meteen spelen. De vraag is, ben je zo meteen als laatste aan het woord, dan win je het spel. En we gaan het spel als het goed is samen spelen, jij en ik. We zijn in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet, de meeste juiste woorden, daar gaan we zo meteen achter komen. Eerst maar eens even op zoek naar een kandidaat. Als je luistert, en misschien heb je dit spelletje wel eens gehoord, en denk je, ja, ik zou dat spel wel eens willen spelen. Ik kan dat wel. In 30 seconden zoveel mogelijk juiste woorden vinden. Dan zou ik zeggen, pak even de app en stuur het woord woord in de app van Joe. Dan ga ik je bellen en dan spelen wij zometeen het spel. Na het nieuws met Jan Ad. Wat zit daarin?
1: En daarin, minister Hermans biedt excuses aan voor Q-koorts.
0: En je hoort ook deze.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
12: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
14: Hey!

0: Visa gratis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99. Fans van voordeel. Aldi.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Exact 5 uur. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan Adde Adolfsen.
7: Goedemiddag. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten.
8: Dat gevoel dat je er alleen voor staat ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
9: Dankjewel.
7: Van 2007 tot 2010 was er in Nederland een grote uitbraak van Q-koorts door zieke geiten op boerderijen. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Veel mensen hebben nog steeds te maken met klachten als ernstige vermoeidheid. Met de excuses erkent de overheid dat nu. Het lijkt wat rustiger geworden te zijn in Brussel. Vanmiddag braken er heftige rellen uit bij het Centraal Station. De relschoppers maakten gebruik van een protestdag van de vakbonden. Die demonstreerden tegen bezuinigingen van de Belgische regering. Je hoort een verslaggever bij de NOS.
10: Je hebt die betoging van de vakbonden. Daar waren ook heel wat scholieren bij. Die zijn vertrokken, maar die relschoppers zijn dus hier een beetje blijven hangen aan het Centraal Station om dus geweld te plegen ten opzichte van de politie. Op dit moment is dat wel een beetje beter. Die relschoppers zijn zowat verspreid over de hele stad.
7: Honderden jongeren in het zwart bekogelden de politie met houten balken, flessen en vuilnisbakken. De politie zette traangas en waterkanonnen in. Vandaag was de laatste dag van de landelijke actie om vuurwerk in te leveren. In totaal is er 7500 kilo opgehaald. Omdat vanaf komende oud en nieuw vuurwerk is verboden, waren er de afgelopen weken speciale inzamelpunten verspreid over het land. Veiligheidsminister Van Weel noemt de actie een succes. Hij wil het in de toekomst vaker doen. Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. Hij start morgen vanaf pole position in de sprintrace. De Grand Prix begint zondag om 2 uur. Verstappen start dan vanaf de 6e plaats. En het weekendweer van Buienradar tot slot. Vanavond gaat het af en toe flink tekeer. Morgen en zondag af en toe zon, maar vooral veel bewolking en buien. Het wordt gemiddeld 15 graden.
6: Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld via Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat zijn er 4 op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Tussen Rijswijk en Schiphol. De vertraging daar 33 minuten. A28 Hoogeveen-Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. Daar een defecte vrachtwagen. Daar even zo 92 minuten. Langzaam rijdend. A59 Zonzeel-Oss tussen Rosmalen en Nuland. Daar 30 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linne en Maasbracht. Defect voertuig. Vertraging is daar 43 minuten.
11: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590

0: Aretha Franklin bij Joe. En respect, zometeen hoor je Gala, Freed from Desire.
1: Het laatste woord.
0: Eerst ga ik het laatste woord spelen. En dat doe ik met Michael Miro. Welkom in de show, Michael.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Het is een eenmans applaus. Dat komt omdat de jury van vanmiddag met de hand op het knop zit. Dat is namelijk Manouk. Ik ga je voorstellen aan Manouk. Hallo Manouk.
3: Hallo.
0: Hallo, dat is de jury. Michael, vertel even, wat ga je doen dit weekend?
2: Ik moet nog het een en ander voorbereiden aan werkzaamheden.

0: Ja. Dus voor je het weet, dan is het weer zondagavond. Hè. Dat gaat altijd zo snel.
1: Voor je
0: het weet, voorbij.
1: Ja, voor je het weet is weer maandag. Maar even, wat voor werkzaamheden zijn dat?
0: Ja, ik heb een eigen bedrijf. Dus daar moet ik nog wat internetwerkzaamheden voor regelen. Ja. Er is een levering binnengekomen. Ik moet nog wat producten online zetten.
1: En je wilt natuurlijk ook niet. Je moet ook het kwartaal nog inleveren, of niet?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, druk,
0: meestal
1: Michael.
0: Meestal besteed ik dat uit.
1: Ja, oh, heel goed. Heel goed, kan je daar geen fout in maken. Nou, hey, welkom bij het laatste woord. Vraag is wie ze zometeen als laatste aan het woord. Wij spelen dit spel samen. We krijgen een categorie van Manouk, die hier is. Daarna 30 seconden tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. En degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Hoe schat je je kansen in? Heb je dit spel wel eens gehoord?
0: Ik heb het inderdaad wel eens gehoord. En dan hangt het er vanaf natuurlijk welke categorie het is. En of je er uiteindelijk ook echt op komt.
1: Dat is natuurlijk het hele ding. Nou, over categorie gesproken, die krijgen wij van Manouk. Manouk, wat heb jij bedacht?
2: Dingen die in de gangkast liggen.
1: Dingen die in de gangkast liggen. Trouwens, er is nog één ding wat we even moeten doen. Jij moet altijd even de buzzer testen. Ja, dit horen wij als we een fout maken.
0: De dingen die in de...
2: gangkast liggen.
1: Gangkast. Heb jij een gangkast?
0: Yes, helemaal goed.
1: Heb jij een gangkast?
0: Ik heb een gangkast.
1: Eitje voor jou, want ik woon heel krap, dus ik heb geen gangkast. Oké, onze 30 seconden gaan nu in en jij mag beginnen.
0: Een batterij.
1: Hockeystick.
0: Gereedschapskast.
1: Een vegertje voor buiten, stofferen blik heet dat.
0: Een boodschappentas.
1: Van die shampoo waar je je auto mee wast.
0: Bierflesjes.
1: Wasmiddel.
0: Statiegeldflessen.
1: Oude kranten.
0: Andere spullen.
1: Ja, nee, het is voorbij. Waarom, waarom is dit nou zo lastig, Michael?
0: Ja.
1: Ja. Ik moet zo
0: ik
1: hard
0: zie
1: nadenken.
0: Je gangkast voor me.
1: Ja, maar loop eens naar je gangkast dan. Wat ligt er allemaal in?
0: Ja, nou, ik ben op de zaak, sorry.
1: Oh, oké, okay, heel goed. En wie was als laatste aan het woord eigenlijk?
2: Jij was als laatste aan het woord, Joey.
1: Ah, zonde, Michael.
0: Ah,
1: sorry.
0: Spijtig.
1: Ja, sorry. Nou, ik wens jou een waanzinnig weekend. Thanks voor het meespelen.
0: Hey, toppie. Hoi.
1: Dit is Aretha Franklin.

0: bij Joe en Freed from Desire.
1: Ik kreeg een appje van Marco. Die zegt, ik zit hier in de wasstraat. Ik moet nog heel even wachten, maar ik wil even iets moois. Even iets heel moois. Kom ik bij deze uit, Marco. Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Richard Marx bij Joe, right here waiting. Er is een zangeres die schreef een liedje als vingeroefening. Gewoon even zomaar. Dat werd dus een van haar allergrootste hits. Die ga ik er zo meteen draaien na deze.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
3: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De jackpot van Euro.

0: hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Weer van buienradar. Vanavond pittige buien met windstoot en soms onweer. Morgen wolken en veel regen, ook wat zon. Temperatuur hangt rond de 15 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld via Flitsmeister op de A2 tussen Maars en Oude Rijn. Tussen Maars en Oude Rijn. Daar is de hoofdrijbaan, vertraging naar 35 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar is een ongeval gebeurd, vertraging naar 37 minuten. A28 Hoogeveen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord, vertraging 89. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging is daar 41 minuten. Het is 6:02. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan-Ad Adelsen.
6: Goedemiddag. De VS legt nieuwe sancties op aan het internationaal strafhof, ICC, in Den Haag. Dat blijkt uit de verklaring die persbureau Reuters heeft ingezien. In de verklaring noemt de VS het ICC schurkachtig. De VS wil zorgen dat het strafhof geen geld meer krijgt en niet meer kan functioneren. Premier Jette is niet onder de indruk.
7: We hebben de afgelopen maanden regelmatig aan president Trump en zijn team duidelijk gemaakt: doe dit niet. Het zijn onnodige stappen die de VS zet. Wij zullen doen wat nodig is om dat strafhof goed te laten functioneren.
6: Het ICC vraagt de lidstaten om steun na de aankondiging van de VS. Fietsmerken Batavus, Sparta en Babu kunnen waarschijnlijk toch blijven bestaan. Ze vallen onder de failliete fabrikant Axel. Maar die heeft de rechten nu verkocht aan Dutech en dat betekent dat er een doorstart komt. Dat is ook goed nieuws voor een deel van het personeel, want dat mag mee naar de nieuwe eigenaar. 111 uur non-stop voorlezen. In de provincie Limburg gaan ze die uitdaging graag aan. Daar willen ze in januari een voorleesmarathon houden. Doel is om het record van Friesland te verbreken. Dat hield het vorig jaar 100 uur vol. Er wordt zowel in het Nederlands als in het Limburgs voorgelezen. En het is allemaal voor een goed doel, het terugdringen van lage lettertijd.
8: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
5: En zometeen Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Ik zat te denken aan Doom.

Chico. En sinds vandaag kan je stemmen op de Joe... 90's Top 500, die hoor je vanaf maandag 19 oktober. En die wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door jouw stemlijst. Je kan je invullen op joe.nl of in de app van Joe. Misschien vind je dit wel een leuk liedje. Alanis Morissette schreef het samen met haar producer in 15 minuten tijd. Was eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling dat het op het album zou komen. Ze waren gewoon een beetje aan het warm draaien in de studio. Nou, dat warm draaien, dat werd dus een van haar grootste hits. Als dat niet ironisch is. Dit is Ironic bij Joe.

0: Pacheco. Elton John die heeft een keer voor een hele speciale reden heeft hij zijn auto uitgeleend. En dat was niet zomaar een auto, nee. Hij moest de autosleutels van zijn Bentley moest hij overhandigen. Ik vertel je zo meteen aan wie en waarom. Dat doe ik na deze.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Domino's. Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Onzekere energiemarkt?
13: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
12: Ik heb zoveel vragen.
14: Welk energiecontract is het beste?
15: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
16: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.

0: prettig. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: specialist.
1: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
5: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5,000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: 1 minuut voor 6, bijna goedenavond. Het nieuws op Joe krijg je van Jan Atalofsen.
10: Goedenavond. Ook premier Jette noemt Rusland de vijand van Nederland. Defensieminister Jesselgus zei het gisteren al in de Tweede Kamer, maar die woorden had ze van tevoren niet overlegd met het kabinet. Maar Rusland vormt wel degelijk een dreiging, zegt Jette.
11: Je ziet sabotageacties in de Oostzee en op de Noordzee. Droneincidenten in Europese luchtruim. Een mislukte droneaanval op een Duits vliegveld. En we lopen ook het risico dat we op een gegeven moment ons in Europa een beetje in slaap laten sussen, omdat er zoveel van dit soort acties plaatsvinden dat we het normaal gaan vinden.
10: Met de term de vijand wil het kabinet voorkomen dat ons land die dreiging onderschat. Het kabinet trekt €2,5 miljoen uit voor Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden mensen raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Veel mensen hebben nog steeds te maken met klachten als ernstige vermoeidheid. Het kabinet zegt nu sorry dat er toen te weinig is gedaan. Minister Hermans ziet dat als een eerste stap.
12: Ik hoop echt dat met die aanpak die we nu ook samen dus met u willen gaan maken, met die individuele begeleiding, dat we daar lessen uit leren. Om dat voor iedereen die hier tegenaan loopt, beter te maken.
10: En dat zei Hermans bij de NOS. Bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn 26 vrouwen en 4 kinderen om het leven gekomen. De aanval zou gedaan zijn door de paramilitaire RSF, dat al jaren een oorlog uitvecht met het regeringsleger. Getuigen zeggen dat de slachtoffers van de droneaanval vooral jonge vrouwen waren die werken aan het zuiveren van goudklompjes. Vlak buiten het vluchtelingenkamp waar ze wonen is een goudmijn. Volgens hulporganisaties zijn sinds het begin van de oorlog in april 2023 zo'n 200.000 mensen gedood. Bijna 20 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Vanavond stevige buien, soms met onweer en ook in het weekend veel regen. Soms is er ook nog wat zon.
9: Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld via Flitsmeister. Vertraging langer dan 35 minuten. Op de A7 tussen Zaanstad en Horen, tussen Zaandam en Weidewormer. Daar vertraging van 41 minuten. A28 Hoogeveen Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum. Daar een defect voertuig 67. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging daar 42 minuten.
13: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 519.

Joe, Come Back and Stay. Met zometeen Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Ik droom er nog wel eens over dat ik dan een fles in de zee gooi en dat ik op een dag een bericht krijg van iemand dat die fles is gevonden. Maar ik ben dus serieus beginnen te twijfelen of dat het wel echt zin heeft. Want ja, ik zie dus dat er net onderzoek is gedaan naar hoeveel flessenpost flessen er ook echt aankomen. Dat is 3 tot 10%. 3 tot 10%, dat is niet veel. Misschien maar gewoon een appje sturen. Of een flyer ophangen in de supermarkt. Heb je

bij Joe. And all I wanna do is make love to you. Maar zometeen ga ik een liedje draaien. Daar zit een stukje in. En er is echt totaal niet over nagedacht. Nee, sterker nog, het is gewoon op record gedrukt in de studio. En is gewoon opgenomen wat in de artiesten opkwam. Dat ga ik je zometeen laten horen. Na deze, want deze ga ik ook draaien.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Wen er maar aan.
7: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
8: Ouder worden komt vanzelf.
9: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
8: Eraan wennen is een ander verhaal.
9: Je bent in de overgang.
8: Naar de best. Van Maaike Meijer.
9: Ik ga als een Phoenix herreizen.
8: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
12: In de keuken alles ready.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Hey Remon!
16: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
20: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met Vind.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Nu bij Dirk. Duka gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Let op. Geld lenen kost geld.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
26: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
27: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
28: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
29: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
30: Let's go for more from Max from Max.
29: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
31: Weer van Buienradar. Vanavond pittige buien met windstoot en soms ook een klap onweer. Morgen dan wolken, veel regen, soms ook wat zon. Temperatuur hangt rond de 15 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 20 minuten of langer. Dat zijn er 3 op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Vianen en Bees vertraging naar 22 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 22. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten. Vertraging naar 43 minuten.
32: Dit is Joe met Joey van der Velden.
31: Zeker weten. Zometeen Boney M en Sunny. Ja, de onweer buiten. Ik dacht, klaar met die kisten. Gewoon Boney M erin. Eerst wordt

Sound Machine en Bad Boy. En het leuke van creativiteit is, soms heb je er niets aan en is het gewoon het beste om maar wat te doen. Ja, je kan uren over iets nadenken. Kan ik het beter uitdenken? Kom ik nog op iets? Zal ik er een prop van maken? Nou, je kent het wel. Of soms doe je gewoon wat er in je opkomt. En dat is het dan. Ja, zo ging het wel bij de opname van dit liedje. Het stukje ingesproken tekst dat je hoort aan het begin van het liedje, dat is dus gewoon één take. Ja, ze improviseerden iets tijdens de opname en dat is het geworden. Er was ook niet eens een andere take. Opname en klaar.

Miami Sound Machine, Bad Joe en Bad Boy. Nou, deze boy, die wens je een waanzinnig weekend. Ondanks het een beetje onstuimige, rommelige weer met onweer. Het is ook wel weer gezellig, toch? De herfst, ja, ik heb er ook wel weer zin in. Nou, wat je ook gaat doen dit weekend, buiten tussen de bladeren. De muziek van Joe, die is altijd bij je. Met zometeen om 9 uur alleen maar muziek uit de 90's. Om 8 uur alleen maar muziek uit de 80's. En om 7 uur straks...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
17: Oh nee, verzekering...
16: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
17: Oh, wil ik wel.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
19: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Dit is Jumbo. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Drie nieuwe arrestaties in de zaak over Rasselt. Ruim een maand geleden was daar veel geweld. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. De nieuwe verdachten zijn drie Belgen. Ze zijn in Gent gearresteerd. Een aantal huizen en een loods zijn doorzocht. Eerder werden al tientallen andere verdachten gepakt. Een verdachte is eraan gehouden voor seksueel misbruik in Rotterdam. Het is een man van 51 uit die plaats. Hij zou begin juni een vrouw hebben misbruikt bij het Zuiderpark. Vorig jaar zomer werd daar nog een meisje van 12 misbruikt. Een man van 55 werd kort daarna opgepakt. De FBI heeft weer iemand aangehouden van hackersgroep Shiny Hunters. Het zou een van de hoofdverdachten zijn van de hack bij de FBI, schrijft een Amerikaanse krant. Gevoelige informatie werd er toen gestolen van duizenden medewerkers. Vorige maand werd nog iemand in Nederland opgepakt van Shiny Hunters. En bijzonder nieuws voor Star Wars-verzamelaars, want de lichtzwaard van superschurk Darth Vader wordt geveild. Dikke kans dat je wel flink de portemonnee moet trekken. Bij een eerdere veiling bracht het zwaard bijna 4 miljoen dollar op. Dan het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
2: Dit is Joe, 70s at 7.

0: uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Soms wil je zeggen:
9: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
8: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
24: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
25: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
26: Lampen hangen? Doe het lekker zelf.
0: Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
1: Wen er maar aan.
2: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
1: Ouder worden komt vanzelf.
3: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
1: Eraan wennen is een ander verhaal.
3: Je bent in de overgang.
1: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
3: Ik ga als een Phoenix herreizen.
1: Wen er maar aan. Nu in de bioscoop.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
2: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
3: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hey, Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn voordelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, zonneplan.
17: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
18: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
19: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
20: In de keuken alles ready.
21: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
22: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
23: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more for Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In België is een Nederlander gepakt die op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole in de buurt van Leuven. Een van de agenten schoot op de banden van de wagen van de Nederlander. De bestelbus stopte en de bestuurder zit vast. De spoorwegpolitie komt niet terug. Staatssecretaris Bertram had de Tweede Kamer beloofd er nog eens naar te kijken. In een brief zegt ze dat de nationale politie altijd in noodgevallen kan helpen. De spoorwegpolitie verdween 10 jaar geleden. Alle taken gingen toen naar de nationale politie. 20 geroofde spullen uit Indonesië gaan terug. In de koloniale tijd kwamen ze naar Nederland. Daar zit een diamant bij van een sultan en een handgeschreven Koran. Minister Letchert zegt dat die spullen nooit hier hadden moeten zijn. Dat wordt nu terechtgezet door ze terug te geven. En op de socials gaat een filmpje viral met een muis op een donut in een winkel in Eindhoven. RTL meldt dat de beelden een week oud zijn. Ook andere winkels zouden last hebben van muizen door een verbouwing. Het filmpje is al ruim 16 miljoen keer bekeken. Het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
0: Dit is Joe, 80's at 8.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
3: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, mag ik een broodje?
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag... tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
21: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion, Amsterdam.

0: 20 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: 90's at 9.
0: Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90.
2: Good times, great music.
0: 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
14: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
25: Simyo.
26: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
0: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
1: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
25: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
26: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Oktober vloerenmaand. Nu 15% korting op vloertegels. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
25: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
27: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
28: Het nieuws van 9 uur.
29: Goedenavond. Meer dan 100 arrestaties bij de rellen in Brussel. De problemen ontstonden bij een demonstratie tegen bezuinigingen. De ravage is enorm, ziet deze verslaggever van de VRT.
30: Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
29: Agenten werden aangevallen met stenen, stokken en vuurwerk. De politie zette daarop traangas en waterkanonnen in. Asielzoekers hebben ook in het dorp Ter Apel zelf geslapen. Afgelopen nacht sliepen anderen voor het aanmeldcentrum in de regen. Nu zijn er ook verhalen van mensen in winkelwagentjes en onder stukken karton. De gemeente noemt het een triest dieptepunt en wil hulp van het Rijk. De piloot van Fly Dubai wilde zijn toestel op Tel Aviv laten neerstorten. De doelwit was het vliegveld, heeft justitie in de Verenigde Arabische Emiraten uitgezocht. De piloot werd overmeesterd door passagiers nadat hij zijn collega te lijf was gegaan. De verdachte zou hebben bekend alleen te hebben gehandeld. En je kunt weer over de Zeelandbrug rijden. Die was de afgelopen weken afgesloten, scheuren werden gerepareerd en er kwam nieuw asfalt. Dat werk is nu 3 dagen eerder klaar dan gepland. Schepen moeten nog wel even geduld hebben. Die kunnen vanaf maandag weer via de Zeelandbrug varen. Het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. Temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
28: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590.

0: De hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of

0: Sap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Dit is Joe 90s at 9.

0: 90s, 90s, 90s at 9. Dit is Joe.
1: Say no disco.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen, Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Deze week in de bonus.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hey, Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
8: Semjo.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Het nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond. Tientallen boetes voor het vasthouden van je mobieltje tijdens het autorijden. De politie controleerde erop vanuit een bus op de A16 en de A58 in Brabant. Ook zetten agenten speciale camera's langs de snelwegen in. Meer dan 200 boetes werden er na de controles geteld. Meer dan 100 arrestaties bij de rally in Brussel. De problemen ontstonden bij een demonstratie tegen bezuinigingen. De ravage is enorm, ziet deze verslaggever van de VRT.
15: Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
14: Agenten werden aangevallen met stenen, stokken en vuurwerk. De politie zette erop traangas en waterkanonnen in. Een aardbeving voor de kust van Panama, een van de zwaarste wereldwijd dit jaar, zeggen experts. Op sociale media is te zien dat gebouwen zijn ingestort. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ook werd de beving gevoeld in andere landen rond Panama. Waarschuwingen zijn er afgegeven voor een tsunami. En een romantisch onderrondje in een auto in Ridderkerk heeft een bijzonder staartje gekregen, meldt Rijnmond. Een agent zag de wagen met beslagen ramen staan. Daarin zaten 2 mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek de man nog een celstraf open te hebben staan. Hij is aangehouden. Het weer van Buienradar, pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
13: Vanaf 19 oktober. 5 dagen lang. 590

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
5: In de keuken alles ready.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of

0: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
11: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
15: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
16: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
18: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
13: Daar heb je Huub.
4: van Hubo.
18: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Het is weer laat.
20: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
21: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
22: Dit is het nieuws van 11 uur.
23: Goedenavond. Opnieuw drukte bij de nachtopvang voor mensen die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis verwacht dat die opvang weer vol komt te zitten. Afgelopen nacht sliepen mensen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel in de regen. Het is niet uitgesloten dat dit weer gaat gebeuren. Tientallen boetes voor het vasthouden van je mobieltje tijdens het autorijden. De politie controleerde erop vanuit een bus op de A16 en de A58 in Brabant. Ook zetten agenten speciale camera's langs de snelwegen in. Meer dan 200 boetes werden na de controles geteld. Amerika zet zich schrap voor een orkaan. Het is de eerste in een paar jaar die het vasteland treft. In Florida worden uit voorzorg mensen uit hun huis gehaald. Weerkundigen verwachten 20 centimeter regen. Windsnelheden kunnen oplopen tot 160 km per uur. En winst voor de oranje voetbalvrouwen bij de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Het werd 8-0. Volgende week is de return. In de Eredivisie versloeg PSV Heerenveen met 2-0. Heracles Almelo heeft de eerste periodetitel binnengesleept. RKC werd met 3-0 verslagen. En Heracles doet nu mee in de play-offs. Dan het weer van Buienradar. Pittige buien en windstoten. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden. In het weekend zon en stevige buien bij een graad of 15.
22: Vanaf 19 oktober. All right.

mist de hits uit de jaren 90. Vanaf 19 oktober. De Joe 90's Top 500. Een week lang. Alle kanten op. Bij Joe. Dit is Joe.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Agda en de Munnik geven zaterdag 19 juni hun allergrootste optreden ooit. Olympisch Stadion Amsterdam. Ga voor meer informatie en tickets naar agdaandemunnik.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
5: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
7: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wen hem eraan.
4: Het is gewoon alsof ik mezelf niet ben. Ik heb een bloedheet. Ik kan opeens totaal flippen.
3: Ouder worden komt vanzelf.
5: Dat kan eigenlijk maar één ding betekenen.
3: Eraan wennen is een ander verhaal.
5: Je bent in de overgang.
3: Naar de bestseller van Maaike Meijer.
5: Ik ga als een feniks herreizen.
3: Wen hem eraan. Nu in de bioscoop.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: keukenspecialist.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
10: Goeienacht. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. En dan nog het weer. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.